0: Anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Ook in Libanon zijn 2 mensen gedood, meldt het staatspersbureau. Dat zou zijn gebeurd bij een Israëlische droneaanval. Eerder gisteren hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is niet duidelijk wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. Trainer Dick Schreuder van NEC is door zijn collega-trainers uitgeroepen tot beste trainer van het afgelopen seizoen. Hij kreeg de Rinus Michels Award uitgereikt. Schreuder haalde met NEC de bekerfinale en de 3e plek in de Eredivisie. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
2: Hoe kom ik hier weg?
1: Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
6: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperenwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 12 juli aanstaande verzorgd door Kees de Lange namens de Remonstrantse gemeente Schoonhoven. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

0: info.
1: Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

info. Een spel in loop in Krimpen aan de Lek. Elke vierde woensdag van de maand is er een spel in loop met klaverjassen, Rummy Cup, Mens Erg Je Niet en nog veel, veel meer spelletjes. Het gebeurt allemaal in de oude praktijk aan de Brede Rode Straat nummer 3 in Krimpen aan de Lek. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Kom eens een keertje langs.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 3 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen aangekondigd op de NAVO-top. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af. En in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. In Dordrecht is iemand aangehouden vanwege drugssmokkel. De 39-jarige wordt ervan verdacht cocaïne te hebben ingevoerd in een lading bananen. De drugs werden in mei gevonden bij supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Toen de politie het huis van de verdachte doorzocht, werd ruim €50.000 aan contant geld gevonden. Ook zijn een auto en een motorboot in beslag genomen. De politie doet nog onderzoek naar criminele organisaties achter de smokkel. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood.

0: Meld Misdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld, meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem. Dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
2: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
4: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: regio-info.
1: RTV Krimperwaard, zomerradio 2026. RTV Krimperwaard, uw lokale omroep. Met informatie, muziek en gezelligheid. Op FM, DAB+, en internet. Ook in de vakantie, kijk en luister mee, waar u ook bent.

info. Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

0: regio-info.
1: Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van Scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Ben je in de gelegenheid? Kom zeker even langs.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 4 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. Uit Bahrein, Kuwait en Qatar komen berichten van mogelijke Iraanse aanvallen. Het was een reactie op bombardementen van de VS op doelen in Iran. President Trump zei dat dat nodig is om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. De voormalige commandant van de Argentijnse marine heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen voor het zinken van een onderzeeër. Bij de scheepsramp in 2017 kwamen alle 44 bemanningsleden om het leven. Het duurde een jaar voordat de onderzeeër werd teruggevonden op de bodem van de oceaan. De rechtbank zegt dat de voormalige chef nalatig is geweest, omdat technische problemen niet op tijd onderzocht werden. Hij hoeft niet de cel in, maar moet zich wel af en toe melden bij de politie. Drie hooggeplaatste officieren die ook vervolgd werden, zijn vrijgesproken. Een man die vol ingeslikte drugszakjes in Amsterdam op de trein stapte, moet 3 jaar de cel in. De 31-jarige had 75 zakjes drugs ingeslikt toen hij naar Salzburg in Oostenrijk reisde. In Duitsland vonden douanemedewerkers dat hij zich verdacht gedroeg. En toen ze zijn handen op drugssporen testten, vonden ze cocaïne. Op een röntgenfoto in het ziekenhuis was te zien dat het lijf van de man vol drugspakketjes zat. Die hadden een straatwaarde van 50.000 euro. De verdachte komt uit Nigeria en woonde tot voor kort in Italië, waar hij asiel had aangevraagd. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
1: De nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Het W. Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, musea hier in de Krimpenerwaard. In Haarzeg bijvoorbeeld is er het museum Paulina Bisdom van Vliet. Een prachtig 19e-eeuws woonmuseum. Stap er eens binnen en waai je direct in de sfeer van de vroegere adellijke familie die daar leefde. Het museum Paulina Bisdom van Vliet.

0: info.
1: Edwin Krimpen de Waard met tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, tips voor de vakantiegangers. Wandel in het Loetbos bij Lekkerkerk. Het Loetbos is het centrale natuurgebied van de Krimpen de Waard, doorsneden door het veenriviertje de Loet. Wandelen, vogelspotten of beklim de houten uitkijktoren en geniet van een wijd uitzicht over de sloten en de polders. Een tip van Edwin Krimpen de Waard. Lekker wandelen in het Loetbos.

0: info.
1: Zomer bij RTV Krippen de Waard. Dag luisteraars, deze zomer gaan ook de medewerkers van RTV Krippen de Waard op vakantie. Genieten van het mooie weer en opladen voor het nieuwe seizoen. Gaat u ook op vakantie? Geniet ervan. En tot gauw weer.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af en in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. De democraat Graham Platner trekt zich terug uit de verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat van november. In de staat Maine stond hij in de peilingen iets boven de al jaren populaire republikeinse kandidaat Collins. Meerdere ex-vriendinnen van Platner beschuldigen hem van seksueel geweld. Zelf ontkent hij dat, maar kopstukken in de Democratische Partij riepen hem op om uit de race te stappen. Platner kwam vorig jaar ook al onder vuur te liggen. Toen doken er online berichten op waarin hij ongevoelig zichzelf uitliet over slachtoffers van seksueel geweld. Een man die drugspakketjes had ingeslikt en daarmee van Amsterdam naar Salzburg reisde met de trein, moet 3 jaar de cel in. Er werden honderden grammen cocaïne en heroïne in zijn lijf gevonden. De douane in Keulen had hem tegengehouden omdat hij zich nerveus gedroeg en geen goede verklaring voor zijn reis gaf. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op de Jong Gedenksteenonderhoud.

0: schoorsteenonderhoud.nl.
1: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem. Dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
2: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
3: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

0: regio-info.
1: Hij komt er weer aan, de Lek- en Bandenrit. Dag luisteraars, de 14e Lek- en Bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De Lek- en Bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de Lek- en Bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De Lek- en Bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

0: regio-info.
1: De RTV Krimpenderwaard-app. Dag luisteraars, zet de RTV Krimpenderwaard-app op je telefoon of iPad. Dan kan je overal waar je maar bent, waar internet is, luisteren en kijken naar RTV Krimpenderwaard. En je blijft ook op de hoogte van het laatste lokale nieuws.

0: muziek en nog eens muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard non-stop.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: regio-info.
1: Tips voor als je terug bent van vakantie. Dag luisteraars, tips voor als je terug bent van vakantie. Denk aan bijvoorbeeld, pak direct je koffer uit en zet de wasmachine aan. Zet ramen en deuren wijd open om te luchten. Ga niet gelijk aan het werk, voorkom dat je rust direct weer verdwijnt. Plan een momentje in met familie en vrienden om bij te praten en start weer rustig op met werken.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein werden explosies gehoord en in Kuwait ging het luchtalarm af. In Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht. Die kregen ze op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. Een nieuwe behandeling kan kinderen met een zeldzame en levensbedreigende vorm van overgewicht helpen. De ziekte ontstaat door een beschadiging in de hersenen, door een tumor of een operatie. Daardoor krijgen mensen extreme honger, terwijl ze juist minder goed calorieën kunnen verbranden. Gezond eten en sporten die helpen daar niet tegen. Vooral kinderen kunnen de zeldzame ziekte krijgen. Het nieuwe medicijn zorgt ervoor dat het gebied in de hersenen weer herstelt. Het middel is goedgekeurd om te gebruiken in de VS en Europa. Het is nog niet duidelijk of het in Nederland vergoed gaat worden. Op het strand bij Velsen-Noord zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen de brand uitbrak. Meerdere huisjes werden ontruimd. Hoe de brand bij Velsen-Noord kon ontstaan is nog niet bekend. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon, met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Non-stop muziek met Regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: info.
1: RTV Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, we gaan naar het streekmuseum Krimpenerwaard. Aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel. Daar leer je hoe het zware boerenleven, de binnenvaart en het touwslaan, hoe het er vroeger allemaal aan toe ging. Wees daar van harte welkom bij het streekmuseum Krimpenerwaard in Krimpen aan de IJssel.

0: regio-info.
1: Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd van ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op het strand bij Wijk aan Zee zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen er brand uitbrak. Een aantal huisjes werd ontruimd. Het vuur ontstond rond 2 uur en was iets voor 4 onder controle. Hoe de brand kon ontstaan bij de vakantiehuisjes is nog niet bekend. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Kuwait en Qatar. Ondanks de aanvallen over en weer laat president Trump de optie tot onderhandelingen wel open, zegt correspondent Sjoerd ten Daas.
3: Hij zei ook dat hij er geen probleem mee zou hebben als er verder gepraat zou gaan worden. Zei daar wel bij dat hij er zelf niet veel vertrouwen in heeft. Maar ja, hij laat daarmee wel blijken dat hij nog steeds ook heel erg graag op dat pad wil blijven wandelen.
2: President Trump zei dat de Amerikaanse aanvallen nodig waren om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. En uit tests blijkt dat een nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen. In de Amerikaanse staat Maine is de democratische senaatskandidaat Graham Platner uit de race gestapt. Hij leek goede kans te maken voor de zetel, maar wordt beschuldigd van seksueel geweld. In een videoboodschap ontkent hij, maar zegt naar gesprekken met zijn vrouw toch te stoppen.
4: For that reason, we are suspending campaign operations. This is incredibly difficult because I know that some will think it's an admission of guilt, and it most certainly is not.
2: De Democratische Partij heeft tot het einde van de maand om een nieuwe kandidaat aan te wijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
6: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Radio-info.
1: Een tip voor als u terugkomt van vakantie. Dag luisteraars, terug van vakantie. Vergeet dan niet om de waterkraan een paar minuten open te draaien. Laat het water, zowel warm als koud, rustig doorlopen. Zo ververst u het stilstaande water in de leidingen en kunt u daarna gewoon weer rustig drinken.

0: info.
1: Vrijwilligers zetten zich in voor onze veiligheid. Dag luisteraars, maar liefst 150 vrijwilligers. Die helpen op deze tijden de medewerkers van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard bij het controleren van de dijken. Dit op scheuren en verzakkingen, alles te maken met de droogte van de afgelopen periode. 150 vrijwilligers in totaal. Top bezig!

0: regio-info.
1: Items gezocht voor De Waard aan tafel. Dag luisteraars, in de maand september starten we weer met een nieuwe reeks, een nieuw seizoen De Waard aan tafel, ons wekelijks televisieprogramma. Heeft u tips of items voor dit programma? Mail ze zo snel mogelijk naar redactie@rtvkrippendewaard.nl en vermeld erbij uw naam en telefoonnummer. Alvast hartelijk dank.

0: Uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Iran en de VS hebben vannacht verschillende doelen aangevallen in het Midden-Oosten. Iran deed dat als reactie op bombardementen van de VS in hun land. De aanvallen bevestigen volgens correspondent Daisy Moore wat Iran graag wil benadrukken.
2: Amerika is niet te vertrouwen, daar kan je geen afspraken mee maken. Heb je een deal, dan stapt Trump eruit. Ben je aan het onderhandelen, dan beginnen de bombardementen. Dus dat is de retoriek die je ze hoort benadrukken.
1: Beide landen zien nog wel een diplomatieke weg uit de oorlog, maar het vertrouwen wordt door de aanvallen niet beter. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo de grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Het dodental van overstromingen in Zuid-China is opgelopen tot 39. Door een tropische storm viel er in korte tijd veel regen. In de stad Nanning brak een dam door. In de regio werden zo'n 130.000 mensen geëvacueerd. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. Uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen, vertelt deze arts.
3: Ik zie dat de kinderen weer een normaler leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding. Hebben ook niet meer dat drukke hongermonstertje in hun hoofd. Kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren.
1: De Nederlandse Zorgautoriteit gaat nu kijken of het medicijn ook hier op de markt kan komen. Het weer vanochtend op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noordoosten blijft het nog bewolkt. Het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen ook een zonnige dag met ongeveer dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Het WK Kribbenwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, voor de vakantiegangers hier in de Kribbenwaard. Fietsen langs de Vlist. De route tussen Schoonhoven en Haastrecht is volgens kenners adembenemend mooi. Geniet van de historische boerderijen, de mooie knotwilgen, de theetuinen en molens. Geniet ervan en ga lekker op uit. De Vlist tussen Schoonhoven en Haastrecht.

0: regio-info.
1: Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

0: regio-info.
1: Wees er snel bij. Het programma 2026-2027 van Theater Het Kwartier in Stolwijk is bekend. Blader door het programma. Laat u inspireren en bestel eenvoudig uw kaarten via www.hetkwartierstolwijk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9.

0: Tijdens de aanvallen in Iran vannacht zijn 14 mensen gedood. Er raakten ook tientallen mensen gewond, zegt het Iraanse ministerie van Volksgezondheid tegen persbureau AP. Vannacht zijn explosies gehoord in steden langs de Persische Golf en de straat van Hormuz. Iran reageerde net als gisteren met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Qatar. Onderhandelingen tussen Iran en de VS liggen stil, al zou Trump deze optie open willen houden. Ook het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt nagenoeg stil, met een stijgende olieprijs tot gevolg. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo een grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Artsen gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Veel kinderen krijgen de ziekte waardoor ze extreem veel honger krijgen vanwege beschadigingen in de hersenen. Deze arts legt uit wat de nieuwe behandeling doet.
1: Nou, dat nieuwe medicijn, dat heet acetmelanotide, dat herstelt dat signaaltje weer. Dus waardoor je dus weer voelt dat je verzadigd bent, dat je genoeg gegeten hebt en waardoor die verbranding weer op gang komt.
0: Het medicijn is nog niet beschikbaar. De Nederlandse Zorgautoriteit doet er nog onderzoek naar. De Marokkaanse voetballer Ismaël Saibari is niet fit genoeg om mee te doen aan de WK-wedstrijd tegen Frankrijk. De middenvelder viel geblesseerd uit in het duel met Canada en is nog niet op tijd hersteld voor de kwartfinale vanavond. Saibari scoorde in elke groepswedstrijd voor Marokko en in de 16e finale tegen Nederland schoot hij de beslissende strafschop. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
3: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Een autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.

0: Goedemorgen, Krimpene Waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, Het Beluisteren Waard. Presentatie, Nico De Waard. Goedemorgen, Krimpene Waard.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Krimpene Waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, Het Beluisteren Waard. Presentatie, Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. Goedemorgen, Krimpene Waard.
2: Goedemorgen.
3: Ja, een hele goedemorgen op deze mooie laatste donderdag van de week alweer. 9 juli van het jaar 2026 en wij zijn er weer. Ja, Gerrit is er even nog niet, vandaar dat we even daar dachten van, nou, we doen het even alleen. Maar Gerrit is even nog niet, want hij heeft iets aan zijn camion. Dus die moet even natuurlijk even gemaakt worden. En dus die zal zometeen aanschuiven, heeft hij beloofd. Dus we doen het weer samen. Maar nu eerst even een poosje met Nico alleen. Ja, dus we hebben natuurlijk nog niet even Patrick Rietveld, die gevoelsdichter, die bij ons altijd natuurlijk bijna het uur opent met zijn gevoelige gedicht. Maar Gerrit is in zijn konto. Konto? Nou ja, goed. Die moet dat regelen normaal gesproken. Of moet er niks. Hij moet niks. Hij regelt dat normaal gesproken altijd. Dus vandaar dat we dat nog even niet hebben. Maar dat komt allemaal natuurlijk best wel goed. Want wij zitten toch hier tot een uur of 12. Oh ja, ja. Yeah. En op deze laatste donder van de week. Wilt u zich tegenaan bemoeien met Nico en Gerrit? Dat mag natuurlijk. 0182890182. Voor alle informatie, voor alle dingen die je kwijt wil, of dat je een verzoekje hebt, of gewoon een appie, dat mag ook nog natuurlijk. Dat je zegt, Jonico, ik wil graag noem maar op horen. Dat maakt ons allemaal niet uit, want wij zijn er in ieder geval voor u. En wij dachten, weet je wat, we gaan een glimlach doen. Dat doen we met Pussycat.

Ja, Pussycat in ieder geval rond de klok van 9 uur mag dat gerust natuurlijk. 11 minuten over de klok van 9. En ja, wij zijn natuurlijk eigenlijk een beetje, ja, moet ik zeggen, een beetje alleen, zeg maar. Oh ja? Ja. Want nou ja, normaal zit Gerrit erbij. En Gerrit die heeft altijd die informatie die wij altijd doen. Die doet Gerrit altijd. Dus ja, Gerrit, die zou eigenlijk... Op dit moment wordt hij nodig gemist, zeg maar. Weet je wat er wel is natuurlijk? Wordt heel veel voetbal wordt natuurlijk gekeken. En op dit moment. En ja, nou ja, weet natuurlijk allemaal hoe het allemaal zit natuurlijk. En dat hoef ik u niet uit te leggen. Want u weet er net zoveel van. Misschien wel meer als ik. Zeker weten, meer dan ik. Dus dat hoef ik allemaal niet te vertellen. Maar ik dacht, weet je wat, ik zie hier een plaatje van Henk Elsink, de supporter. Luister even, Henk Elsink.

kennen hem misschien niet zien, maar ik ben helemaal maf van voetbal. Ik ben helemaal gek van voetballen, weet je. Echt waar, ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. Mijn vrouw zegt laatst tegen me, je bent zo gek op voetballen. Ik weet zelfs dat je de dag bent vergeten dat we getrouwd zijn. Ik zeg, nee hoor schat, dat was 12 jaar geleden. Dat was de dag dat Ajax van Feyenoord verloor. Zo hou ik nou van voetballen. Ik heb een vriend die houdt ook van voetballen, maar alleen voor de televisie. Kassie kijken, zeg, joh, daar heb je toch niks aan. Ga nou eens mee naar het veld voor de sfeer. Ja, voor de sfeer. Af en hij mee. Ik zeg, hoe voel je er nou na afloop? Nou zit hij waardeloos, jongen. Ik zeg, hoe dat zo waardeloos? Zit die jongen waardeloos? Ze gaan halen de doelpunten niet eens. Daar heb je dan niks, hè? Die mensen heb je meer die er geen verstand van hebben. Van de week zit ik op het stadion, komt er een man naast me zitten, 20 minuten te laat. Vraagt aan me, en meneer, hoe is de stand? Ik zeg, 0-0, zegt hij na. Het had toen net zo goed andersom kunnen wezen. Daar heb je toch niks, hè? Even later begint hij te roepen, van sla de tanden uit hun bek, DWS. God, wat leuk zeg. Even later sla de tanden uit hun bek, Fortuna. Ik zeg maar even, voor wie ben u eigenlijk? Zet hij voor niemand, ik ben tandarts.

Ja, jongens, dat is toch leuk om dat weer eens een keer te horen van Henk Elsink, de supporter. Jazeker. Ja, hoe kom je er allemaal op? Weet je wat, hoe kom je er eigenlijk op natuurlijk? Hè, over al dat gebeuren. En ik zat laatst aan, nou ja, weet je, aan dat gedoe. Dat is wel heel erg leuk natuurlijk, om dat allemaal zo eens een keertje te draaien op RTW Krimpermaat op deze laatste donder van de week. Terwijl ik zie dat mijn compane in de buurt is. Dus straks krijgen we in ieder geval weer dat we gezellig samen zijn. Rockset! Ik slaap in mijn auto. Oh ja, sliep ik in mijn car.

0: morgen krimpen er waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, het Luisteren Waard. Presentatie Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. Goedemorgen, krimpen er waard.
1: Ja, een hele goede morgen. Welkom terug. Hallo Gerrit, maar leuk dat je er bent.
2: Ja, ik ben er weer, hè.
1: Ja, je bent er weer. Ja, gelukkig wel, want ik zat hier in mijn uppie op deze laatste donderdag van de week. Ik denk, hoe moet het nou?
2: Ja, maar, ik hoorde het.
1: Het is allemaal weer voor elkaar. Maar goed, voor de rest gaat het goed. Dus, tenminste, mooi, met mij. Ik hoop dat het met jou goed gaat.
2: Jawel, het hobbelt een beetje door.
1: Het hobbelt een beetje door.
2: Dus,
1: hoe zit het? Hebben we Patrick ontvangen?
2: Ja,
1: gaan we die gelijk doen?
2: Ik vind best.
1: Dan komt het dan.
0: Hoogste tijd voor een gedicht van onze gevoelsdichter Patrick Rietveld. Voorgedragen door onze eigen Gerrit Boudestein.
1: Als voor jou.
2: Ja, dat klopt dan helemaal. Ja, ik heb hem weer ontvangen. Ik heb hem net even door zitten lezen. Normaal doe ik dat thuis. Als ik eerder kom. Maar ik moest even naar de garage. Dat had je al gehoord van Nico. Ja. Er bleef een lampje branden. En dan ga je in de beschrijving zitten kijken en denk je, nou, zo snel
1: mogelijk. Paniek in de tent.
2: Ik raak niet zo gauw in paniek, maar op een gegeven moment, ik zit in het boekje kijken. Ga zo snel mogelijk langs de dealer. Ja, doei. Dat is gewoon, ik heb in kassa.
1: Ja, natuurlijk. Dat is
2: ik denk, ik moest toch even bij mijn vriend, die heeft een garagebedrijf. Ik zie ook, kun jij even kijken, even uitlezen.
1: Ja.
2: Heel wijzig. Het is een oliepotje, er zit een sensortje aan. Hij zegt, als het dan iets krap wordt, dan hoort hij error. Hij zegt, heb je nog mazzel dat hij niet rood werd, dat lampje? Want nu was hij oranje. Hij zegt, er staat er een, stop onmiddellijk. Hij zegt, stel ook niks voor.
1: Neem contact met de garage.
2: Andere woorden, laat je wegtakelen. Dus hij heeft dat ding gereset. Hij zegt, even draaien. Hij zegt, rij maar even een rondje, kom maar terug. En ze nou prima, ik zeg, ik ga naar Bergamo.
1: Ja, natuurlijk.
2: Hij zei, dan ga ik de radio aanzetten. Ja, zo snel ben ik er ook weer niet, zeg daar. Ik zeg, maar mijn collega zit er wel. Dus, dat even tussendoor. Maar goed, dan denk je van, plot voor de dolie.
1: Ja.
2: Maar ja, heb ik tot weer.
1: Nou, heb ik tot? Ja.
2: Ja, nou ja, goed.
1: Maar goed, nu Patrick.
2: Ja, oké. Okay. Nou, hij is getiteld O, de Blues. Ieder mens krijgt in het leven de blues. Geen mens komt zo onder dit facet uit. Blijf dan realistisch en niet in een roes. Al ervaar je een diepe pijn onder je huid. Deze pijn is echt van voorbijgaande aard. De scherpe randen zullen ervan afslijten. Speel over deze periode altijd open kaart, zodat je tanden niet op stuk gaat bijten. O, de blues, geef je langzaam inzichten. O, de blues, je bent wel misschien gemeen. O, de blues, je doet wellicht wel ontwrichten. Door jou ziet men later helder en sereen. Patrick, dankjewel. En je had een nummer aangevraagd van Sam Myers. I've got the blues.

0: I've got the blues, Sam Meyer, gedraaid om, speciaal op verzoek van Patrick, die ons altijd weer voorziet van een prachtig gedicht, ook zoals vandaag weer, I've got the blues, en Patrick Rietveld dus, dankjewel daarvoor weer, en we hopen volgende week op de laatste donderdag van de week, dat je weer bij ons het gedicht toestuurt naar Gerrit.
1: Ja,
0: toch?
1: Dan komt het allemaal weer goed.
0: Komt het zeker allemaal weer goed. Nou.
1: We moeten even kijken, want ik heb net het een en ander open gegooid. Maar het is allemaal zo traag als.
0: Joh.
1: Schei uit. Je hebt een plat gezegde, maar dat ga ik in manier halen.
0: Een plat gezegde?
1: Ja, van.
0: Zo'n dikke.
1: Tegen de muur, dat loopt niet, weet je wel. Zeg ze dingen bij haar. Oké. Dus ik zit even te kijken of ik even wat kan. Nou, hallo.
0: Hallo.
1: Luister naar de baas.
0: Doe mij anders. We zijn op de camping geweest, wij.
1: Ja.
0: En zal ik die gewoon eens draaien?
1: De camping?
0: Ja, de camping van Ome Henk.
1: Dat lijkt me wel leuk.
0: Ja, dat lijkt me ook leuk. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga het Ome Henk eens draaien, joh. Dat is misschien wel eens een keer grappig, toch?
1: Lammeroren.
0: Ja, de lammeroren. Daar komt ie.
2: Nou, jongens.
0: Ome Henk op de camping.
3: Ja, meneer Van Ooydonk.
2: Niets vergeten, is iedereen aanwezig? Heb jij er ook een beetje zin in?
4: Nou, reuze!

het niet een beetje rustig op en proberen hier nog bezig te slapen, weet je. Om 1:30 middags, een fatsoenlijk mens zoals ik slaapt s'nachts. Oh nee, toen liep de halve camping nog te lallen en te schreeuwen in de Polonaise. En er heb er ook nog eentje tegen mijn tentastas neer ook geraakt. Goeiedag, goeiedag.

0: Wat hebben we dan bezien?
1: Ja, leuk, hè?
0: Met z'n 12 in een caravan. Lekker knus.
1: Ja, gezellig.
0: Briljant idee, hoor, van ooit ook.
1: Zie je?
0: Doe we volgend jaar weer.
2: Op de camping. Ja, prachtig. Leuk, hè?
3: Ja, en die tekst ook, hè?
2: Ja, dat is geweldig.
3: Schitterend.
2: Op de camping. Ja, prachtig. Nou, nu heb je hem wel gevonden, meteen.
3: Ja,
2: oh,
3: ja.
2: Moet haast.
3: Nou, een van de, hoe heet dat, het hooghemeraadschap. Persbericht dijkwachten op de kade voor drogen door de droogteinspecties. Nou, dat is natuurlijk wel belangrijk. Ja. De droogte houdt aan en de medewerkers van het Hooghemelschap Schierland en Kempenwaard controleren de groene kaders in hun werkgebied om schades zoals scheuren, verzakkingen en lekkages te zien en in de gaten te houden. Een flinke grote klus en daarom krijgen ze in het weekend van 10 tot en met 13 juli van de dijkwachten. Deze club van bijna 150 vrijwilligers is getraind om de kaders op droogschades te controleren. De dijkwachten zijn getraind om de schade aan de dijken te zien en te herkennen en de ernst ervan in te kunnen schatten. Ze verwerken de resultaten in hun bevindingen in een speciale app. Bij schades die niet kunnen wachten, nemen ze direct contact op met het waterschap, waarna een medewerker op locatie gaat kijken en in nodig de schade meteen laat herstellen. De overige schades worden geïnventariseerd en gemonitord. Door het goed in beeld te brengen van de situatie op de kaders kan de wateroverlast tijdig worden voorkomen. Nou, dat is een mooi bericht.
2: Ja, nee, zeker. Goed bericht. In ieder geval dat er goed naar gekeken wordt. Want ja, het is verschrikkelijk belangrijk natuurlijk. Stel je voor dat het hoog water wordt en er zit een scheur in de dijk.
3: En dan zegt pst.
2: Dan loopt de polder vol.
3: Ja, dat is niet de bedoeling.
2: Nee,
3: niet de bedoeling. Krijgen we net de voeten.
2: En dat kan je wel zeggen, ja.
3: Dat moeten we niet hebben.
2: Voordat we naar Frans gaan.
3: Ja.
2: Eerst nog maar even George Baker.
3: Prima.

0: Ja, de Joe's Baker Selection mag natuurlijk niet ontbreken bij ons op de laatste donderdag van de week, zoals we dat iedere week hebben. Komt Joe's Baker best wel eens vaak langs bij ons. Wie ook langskomt altijd op deze laatste donderdag van de week, is natuurlijk Frans Bouwert.
1: Oh ja,
0: ja, ons Frans.
2: Ik ben Frans Bouwer en natuurlijk luister ik ook naar mijn lokale omroep.
0: Dus je mag rijden. Ja, en we hebben het een donkerbruin vermoeden dat niet helemaal... Nee, ja, dat gelul natuurlijk. Geklets. Wij hebben in ieder geval wel een duo, Frans Bouwer en Marianne Weber. Okay. En we dachten dat de zon schijnt en eens schijnt de zon voor de rest ook. Frans en Marianne. Prachtig duo.

0: niks te veel gezegd hoor, hè, met een mooie duo.
1: Ja.
0: Ik vind Marianne Weber vind ik prachtig met, toen ze met het Holland Duo zong ook. Echt zo'n mooie dubbele stem erbij. Hè. Vind ik echt,
1: Ja, en deze twee stemmen, die, hoe zeggen ze dat, die vloeien ook zo mooi samen.
0: Ja, dat bedoel ik. Ja, zeker.
1: Nee, mooi.
0: Ja, mooi. Eens
1: even kijken, wat zie ik staan. Stadscamping Schoonhoven. Is bij Stadcamping Schoonhoven. Hallo, wat een tekst. Hey, goed, hè? In één keer. Even kijken. Ja, ik moest er ook om lachen. Staat als kop. Stadscamping Schoonhoven is bij Stadscamping Schoonhoven.
0: Ja. Kijk. Dus?
1: Ja, oké. Okay. Nou, lees het gedichtje. Kom ik daar weer. Gewoon dat berichtje van me voor. Nou, talent in de tent komt eraan. Nou, kijk, dat wordt het wat interessanter. Op zondag 12 juli aanstaande verandert de Stadscamping Schoonhoven in dé plek voor een gezellige middag en avond vol live muziek. Lekker eten en ontspannen campingsfeer. Nou, dat is natuurlijk logisch als je op een stadscamping staat, denk ik.
0: Ja.
1: Geniet van optredens van lokaal talent. Schuif aan voor een uitgebreide barbecue. Kijk. En een Chinees buffet. Kijk. Kun je nog kiezen ook. Of kom gewoon langs voor een drankje op het terras. De entree is pay what you want. Dus er staan een grote bus, dan kun je gooien wat je...
0: Dat ben je wel, hè?
1: Ja. Ik heb me ergens herinnerd, dat schiet me hier te buiten binnen bij een of ander festival, die had 32 pepermuntjes erin zitten. Dus nou kun je nagaan wat die erin gooit.
0: Ja.
1: Het begint om 2 uur tot 9 uur 's avonds, live muziek, nou, wat ik al zei, barbecue en Chinees buffet, drankjes en cocktails, gezellig voor jong en oud. En er staat eronder, zien we jou ook op 12 juli aanstaande. Nou, als je er zin in hebt, dan moet je even langsgaan.
0: Aanstaande zondag.
1: Ja.
0: Zo, leuk. Het zal druk worden, denk ik. Want denk geef goed hoor, geef ja, goed weer op.
1: Goed weer, ja.
0: En het is altijd gezellig op de camping natuurlijk. Wij waren toen 3-4 weken geleden. Nee, 2 weken geleden. Wij hebben ook een vakantie gevierd. Dat is altijd op een camping in Polen.
1: Ja.
0: En daar was altijd met allemaal Nederlanders zaten we daar te barbeknoeien.
1: Ah, dat is wel
0: lekker, zeg. Ja, dat is heel erg leuk. Dus dan kom je zo... waar kom je vandaan? Ja, wij komen uit Moordrecht. Joe. Wat Moordrecht, ja.
1: Kom je Polen
0: en
1: kom je
0: tegen? Ja, en waar kom je vandaan? Ja, we komen uit Stolwijk. Joe, ja. Leuk, weet je, zo. Dus een praatje. Want wij waren op de camping. Ja, dat verhaal moet ik even vertellen. Wij waren op de camping. En die campingbeheerder, die heb ik 15 jaar geleden, denk ik, om en erbij, bij ons in de uitzending gehad, toen wij nog de kerstmarathon deden bij ons eigen omroepje.
1: Ja.
0: En dus ik had de kerstmarathon en ik dacht, weet je wel, ik ga het eens proberen om contact te zoeken. Ik had hem al een keer gesproken, maar ik weet niet hoe de contact tot stand gekomen is, dat weet ik niet meer. Maar ik denk, ik zal me eens bellen hoe dat zit. En ik zeg, wil je misschien een praatje maken op de radio? Ja, dat is goed. Matthijs die zegt, ja joh, dat wil ik wel doen, Nico. Ik zeg, nou, hartstikke leuk. Dus ik belde hem in tussen het eerste nieuwjaar. En ik zeg, hoe ben je nou toegekomen om in Polen een camping te beginnen? Dus toen begon hij zijn verhaal zo te vertellen, waarom en hoe wat. Had een vriendin ontmoet met zijn backpack toestanden. Een Pools meisje ontmoet in Australië of zo. En bleek dus dat, nou, het is die daar geweest. Dan bleek dus dat die vader, die had dus een afgraving gedaan ergens daar in het zuiden van Polen eigenlijk. En daar kwam water omhoog. En dat bleef op dezelfde hoogte bleef dat staan. Nu nog trouwens. Dus er zit een soort wel zit daarom.
1: Ja.
0: Dus hij dacht, weet je wat, ik ga aan de camping beginnen. Dus hij is aan de camping begonnen toen 12, 15 jaar geleden. 13 jaar geleden, 14, 15, 16 jaar geleden misschien wel. En toen ben ik er een keer geweest al eerder. En nu had ik, dacht, wij zaten nu weer in Polen. We zijn in Auschwitz geweest, Birkenau geweest. Hele, ja, als je wil weten hoe het zit. Ja, dan moet je maar eens bellen hoe het zit, Nico. En maar dat geeft heel veel indruk. Het is... Dat je zegt van, hoe is het mogelijk dat dat gebeurd is, weet je wel, ja. Maar goed, dus we zaten op de camping, althans, ik dacht, weet je wat, ik zal eens naar die camping gaan. Dus ik zeg tegen mijn vrouw, ik zeg, joh, kijk eens even of er plaats is op die camping. Dus zij een mailtje gestuurd, hallo, wij willen graag komen. En toen had ze geschreven met, dank je wel vast, Nico Dullard. Toen schreef hij terug, is dit de Nico Dullard? Leuk, hè? Yeah.
1: Ja.
0: Dus ik kwam aan op de camping en gelijk stond hij bij de poort klaar. Hij wat leuk dat je er weer bent en weet je zo. Dus hij zegt, kom vanavond lekker barbecuen. Want ja, dus op vrijdagavond lekker zitten barbecuen. En met een hele Nederlandse groep, zijn vader en moeder waren er ook. En hij heeft in Stolwijk gewoond. Hij is later verhuisd dan. Althans, zijn ouders zijn verhuisd als Spijkenisse. En hij is in Polen gewoon. Hij spreekt vloeiend Pools. Dat is ongelooflijk, want het is een moeilijke taal natuurlijk. Ja, ja. Dus nee, maar het is echt een leuke, hele erg leuke camping in het zuiden van Polen. Dus als je zegt, als iemand wil weten waar, bel maar Nico
1: even
0: op.
1: Bellen.
0: Ja, dan krijg je gelijk het adres. Absoluut. Want het is echt heel, heel erg leuk. Ja, absoluut.
1: Wel lachen van, is dit de...
0: Ja. En nou ja, het is echt net wat ik zeg. Het is zeker 10, 12 jaar geleden. Misschien wel 10 jaar, nee, langer geleden. 12, 14 jaar geleden denk ik dat we er geweest zijn. En nu zijn we er weer geweest. Dus ze hadden uitbreiding gedaan en zo. Dus we moesten alle bekijken in toestanden. Dus daar hebben we prachtige restauranten bij. En ja, het is, op de eten is...
1: Hoe kan het lopen? Dus hier een kuil, kon water dan, blijft staan. Ik. Ja. Oh ja, laat je camping beginnen.
0: Ja, zoiets, ja. Dus hij, ja, toen had hij een heel eenvoudig... Toen we de eerste keer kwamen, een heel eenvoudig toiletgebouwtje had hij. Maar nu is het allemaal uitgebreid. En doet ook mensen verwelkomen die... Die een nachtje willen blijven. Die dus een onderdak willen hebben daar in een woningje. Dus wat dat te gaan. Nee joh. Was heel erg leuk om dat... echt heel grappig om daar weer eens een keer te zijn. Dus mochten mensen zeggen van nou, ik wil ook naar Polen. 0182 89 0182. En ik zal zeggen waar het is.
1: Zo is dat.
0: En hoe de camping heet.

0: De Fruit Band Company met Simon Says. Lekker oud nummertje alweer van lang vervlogen tijd, zullen we maar zeggen. Ik zie dat we opgaan naar het nieuws en het weer. Ja. Dus dan doen we nog een klein nummertje van een minuut of 2:13.
1: Ja, dat kan er precies ertussen. Ja.
0: Dat kan er nog wat tussen.
1: Ja.
0: Dat doen we dan nog wel.
2: Simone.
0: Simone. De kick.

0: Ja, de Kick met Simone hebben we als laatste instrumentaal. Nee, als laatste vocale gedraaid op deze laatste donderdag van de week. Want we gaan er weer even afscheid van u nemen. Ja, maar even maar hoor.
1: Ja, kort.
0: Ja, kort, want we komen aan de andere kant van de klok van 10 gewoon weer terug, hè?
1: Ja, zeker weten. Even naar het nieuws luisteren en de boodschappen van onze sponsoren. En dan zijn we er weer.
0: Ja, want ja, sponsors, zonder sponsors geen leed, hè?
1: Nee, dat is
0: zo. Oké, geen muziek. Daar komt-ie. Zeg het maar, jongen. Goed zo.
2: De uitzendingen van RTV Krimpende Waard worden mede mogelijk gemaakt door Luiten Verwarming uit Lekkerkerk en Abel Office uit Haastrecht.
3: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
4: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning

0: Houder konden klanten sancties tegen bijvoorbeeld Rusland omzeilen en werden verdachte transacties niet goed onderzocht. Een politiemedewerker in Limburg is ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het ontslag volgt op een strafrechtelijk onderzoek door het OM en een disciplinair onderzoek door de politieleiding. De medewerker zou tegenover meerdere partners seksuele grenzen hebben overschreden en gewelddadig zijn geweest. Het gaat om iemand die werkte bij het team arrestantenzaken in Limburg. Dat team bewaakt en verzorgt mensen die zijn gearresteerd. FC Groningen doet samen met technisch directeur Mo Allag aangifte van poging tot oplichting. De dader of daders gebruiken vervalste documenten met logo's van voetbalclubs, doen zich voor als de technisch directeur. Ze proberen spelersmakelaars te overtuigen dat er belangstelling is voor een speler. De makelaar moet vervolgens betalen voor een medische keuring en reiskosten. Een Engelse speler kwam op die manier naar Schiphol, maar wachtte daar tevergeefs op een delegatie van FC Groningen, bleek toen te zijn opgelicht. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
2: Chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop.

0: morgen krimpen er waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, het beluisteren waard. Presentatie, Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. Goedemorgen, krimpen er waard. Goedemorgen.
1: Ja, welkom terug bij het tweede uur van Goedemorgen Krippenmaat. Wij blijven in ieder geval bij u tot de klok van 12 uur. Wij, Gerrit en ik, ja. Wij zijn weer compleet, zoals dat dan heet. Dus wij blijven in ieder geval lekker u proberen te vermaken. En mocht u zeggen, nou, joh, je kan me ook vermaken. Maar laat de plaatje even horen, weet je, van Jan Boezeroen of zo. Wat weet ik wel. Of noem maar wat op. Toch?
2: Ja, dat is allemaal mogelijk.
1: Iedere suggestie is van harte welkom om u eventueel te voorzien van een. Daar zegt, nou, ik vind dit een leuk nummer. Dus
2: ja, kan allemaal.
1: Kan allemaal.
2: Kijk, je kan bellen, dat weet u. Je kan ook een mailtje sturen. Dan kan naar studio apenstaartje stvkubberhaard.nl.
1: Of bel even, 0182. Gerrit is toch klaar. 0182. Ik bedoel, hij zit klaar. Ja. 0182-890182. Dus vanaf even een belletje. En dan kijkt Gerrit en dan zegt hij van... Wat wil je horen?
2: Ja,
1: of iets in die trend.
2: Ja, zoiets.
1: Wat gaan we in de tweede uur doen trouwens?
2: Nou ja, goed. Ik neem zo even de dingen die op de tv-kanaal te zien zijn. En dan kijk ik natuurlijk... Scroll Promotions heeft weer een aantal... zangers en zangeressen toegestuurd. Oh, er twee uitgeselecteerd.
1: Ja.
2: Een van Marco Hagen en een van Femke Hengeveld.
1: Aha.
2: En dat is dan in het laatste uur.
1: Femke.
2: En het klonk wel lekker, dus wat dat er gaat, er zat er ook een beetje... Nee. Maar goed, die pakken we dan niet, hè?
1: Nee.
2: Dat doen we niet.
1: Nee, dat doen we zeker.
2: Want wij bepalen wel zelf wat er gedraaid
1: wordt. Jij bepaalt zelf wat er gedraaid wordt.
2: Zo is dat, hè? Ja, jij ook.
1: De ballotagecommissie.
2: Ja, de
1: ballotagecommissie.
2: Nou goed, deze week bij TV RTV. RTV Kemerwaard. Nou, de Waard aan tafel studieprogramma, dat u ook al kent natuurlijk. Heeft de komende week gymnastiekvereniging LDO uit Stolwijk is dringend op zoek naar een gymjuf, gymmeester of leerkracht voor 3 groepen. Als er binnenkort geen opvolger wordt gevonden, dan dreigt de vereniging de lessen tijdelijk te moeten stoppen.
1: Ja.
2: Iedereen met een geschikte tip of interesse mag ze natuurlijk uiteraard melden. Arike, mijn lief van het voedselfamilie Krimperwaard, vertelt over het nieuwe programma van de voedseleducatie. Met een programmaboekje is gelanceerd op de basisscholen in de Krimperwaard. Ontdekken de kinderen waar hun voedsel vandaan komt en leren zij gezonde voedingskeuzes te kunnen maken. Nou, de Lions Club Krimperwaard heeft afgelopen zaterdag de jaarlijkse sloepentocht voor mensen met een beperking georganiseerd. Ruim 80 deelnemers hebben genoten van een tocht van meer dan 2 uur over de Reewijkse plassen. In sloepen van vrijwilligers. En de afloop was er een lunch en zorgde een zanger voor vrolijke noten. Nou, de uitzendingen zijn om 10 uur, om 3 uur, 6 uur en om 9 uur 's avonds. Uiteraard is natuurlijk weer de ijzerbijsmuziek. Om 2 uur en om 11 uur 's avonds. Crossroads, de muziekclips van de country artiesten. Om 12 uur en om 5 uur. En de Oranje Top 30 natuurlijk. De leukste hitlijst uit Nederland met de allerbeste van eigen bodem. Uitzending telkens vanaf 1 uur in de middag. Dus ja, weer genoeg te zien. Dus we zeggen, wil je geïnteresseerd naar de omroepen en de onderwerpen? Kijk even op het kanaal van RTV Krimperwaard.

0: we hadden even het idee van dat hij zou stoppen, die Isley Brothers. Terwijl het heel erg broers zijn, maar goed dat te zeiden. En dus we dachten van, nou, die stopte mij, die Isley Brothers. Maar ging toch weer opnieuw even ademhalen. En toen ging hij weer volle kracht fluit.
1: En toen ging hij nog een keer...
0: Toen ging hij ook even kiet.
1: Ja, dat wist hij niet. We dachten, hij is klaar. Nee, dus niet.
0: Nee, hij is niet. Nee, niet gereed.
1: Nee.
0: Ik dacht van, weet je wel, zo doen we nog één nummer. En dan gaan we naar het de Skolpermassen.
1: Ja.
0: Ja? Doen we één nummer van Rob de Nijs.
1: Ja, lekker.
0: Doen we Jan Klaassen en de trompetter. Tot aan het belletje, zeg maar.
1: Ja, inderdaad.
0: Dan gaan we met Marco Hagen.

0: Ja, Jan Klaassen met zijn trompetter. En dat was dan Rob de Nijs natuurlijk die dat bezongen heeft. En wij zijn proberen om te bellen met Marco Hagen. Dat hij, want zijn hit, althans zijn nieuwste hit, staat klaar bij ons. En misschien dat we hem dan zo aan de lijn kunnen krijgen. En dan kunnen we ook nog even zeggen van, of even vragen hoe dat precies zit en hoe dat tot stand gekomen is met zijn nieuwe hit. En dus we dachten van, nou weet je wat, we proberen het gewoon opnieuw. En opnieuw geprobeerd hebben het. En dan gaan we over tot de orde van de dag. En dat is dit.
1: Nico en Gerrit met hun rubriek Nieuwe Nederlandse Singles. Zij nemen contact op, indien mogelijk, met de betreffende zanger of zangeres. Nieuwe Nederlandse Singles.
0: Contact gezocht en gevonden. En daarom zeggen wij Marco, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is die?
2: Ja, lekker. Gaat helemaal goed. De single doet het goed. Het werk gaat goed. Dus ik ben helemaal, helemaal happy.
0: Je bent weer helemaal, helemaal happy. Dat is niet zo, dat is helemaal mooi. En vooral met dat mooie weer. En een nieuwe single. Dat is prachtig natuurlijk.
2: Ja, zeker. Ik heb een tijdje, ja, ik had wel lichamelijk had ik wat, dus het tijdje even niks gedaan. En nou zijn we weer helemaal er klaar voor, wat nummers opgenomen.
0: Ja.
2: Dus we hebben er weer helemaal zin in. En ja, dat zeg ik. Je hoopt elke keer dat elk nummer weer wat beter wordt. Hè, wat iets meer opgepakt wordt. En dat is bij deze het geval. Dus ja. Iedereen die vindt het leuk.
0: Ja. Hoe is toen je wegging tot stand gekomen? Het is een oud nummer, begrijp ik.
2: Ja, het is volgens mij van 1995 van Martin Dams. En ja. Dat is een hele goede zanger. Die man heeft nog meer goede nummers gemaakt. En dan in de jaren 80, 90 en zo, dat is maar uit mijn jeugd. En dat komt nog wel eens voorbij, die nummers. En dan sla je zo'n nummer op en dan denk je, daar kan ik wel eens even wat mee gaan doen. Ja. En van het een komt het ander. En zo is het eigenlijk gegaan.
0: Van de een komt het ander, ja. Dus dit nummer, heb je dat toegestuurd gekregen? Of heb iemand gezegd, joh Marco, maak daar eens iets nieuws van? Of hoe is dat gekomen? Of heeft Richard Poot dat voor jou gedaan?
2: Nee, ik heb gewoon zelf, ik heb iemand die wel eens voor mij wat nummers de stem weghaalt, zeg maar. Hè? Dat ik hem kan zingen bijvoorbeeld, hè, ja. Op een feestje of weet ik wat. Nou, diegene had het gedaan. En toen ben ik het zelf het nummer gaan oefenen en dat ging goed. En ik denk, we gaan verder en we laten het nummer bewerken naar deze tijd toe, zeg maar. Hè? Ja. Wat sneller en accordeon en al die dingen.
0: Ja.
2: En zo loopt dat dan vaak. Hè? En dan laat je het horen aan wat bepaalde mensen, of ze er wat in zien. En dan ga je ermee verder.
0: Ja. En heb je dit nummer toen je wegging al voor wat groter publiek gebracht?
2: In principe nog, ja, ik heb laatst heb ik hier een oogstfeest gezongen, daar heb ik het gezongen en op verjaardag laatst.
0: Ja.
2: En dat was leuk ontvangen, ze zingen gauw mee, hè, het blijft hangen, zeggen ze dan.
0: Okay.
2: Maar het is eigenlijk net week uit, het moet allemaal nog komen natuurlijk.
0: Ja. Dus wij zijn eigenlijk best wel een van de eerste die jouw nummer op de radio laten horen dan straks.
2: Ja, zeker. Ik ben toevallig bij lokale radio's bij mij in de buurt. Hè. Dat krijg je toch vaak, hè. Elburg en Nunspeet.
0: Ja.
2: Die handen draaien ze hem al lekker en zo. Dan wordt hij al lekker toegevoegd en zo. Ik hoor steeds meer reacties. Hè. Dan wordt hij daar opgenomen. Dat is helemaal geweldig. Want daar moet je toch van hebben.
0: Hè. Ja, nee, natuurlijk. Uit de buurt van Nunspeet hoor ik dat jij daar komt. Ja. Dan vandaan komt.
2: Ja, ik woon er mijn hele leven eigenlijk al. En ik heb mijn bedrijf zit in Elburg. Dat ligt er vlakbij.
0: Ja.
2: Ik zit ook heel veel in de grote steden overal. En ik vind, als ik smiddags weer terug ga richting de Veluwe, dit is wel geweldig natuurlijk.
0: Ja, oké. Wij zeggen natuurlijk altijd van mocht ik hier in de buurt komen van RTV Krimpenerwaard. Dat wil zeggen, rond de buurt van de Krimpenerwaard, Schoonhoven is een van de gemeentes die toegevoegd is aan de Krimpenerwaard. Dus mocht je een keer in de buurt komen bij RTV Krimpenerwaard, ben je op de donderdagmorgen van 9 tot 12 van harte welkom om eventueel je nieuwe single te promoten. Deze single die hebben wij, die gaan wij promoten. Maar als je nog een keer daar zegt, Nico, ik heb een donderdagochtend toch niks te doen. En kom even langs bij je. Nou, dat zouden we gezellig vinden.
2: dat klinkt helemaal super natuurlijk. Dat moet ik even, dat ga ik even noteren. En ja, met de volgende, dat zal weer over een maand of twee worden. We hebben het weer klaar liggen, dus gaan we zeker doen.
0: Ja, nee, helemaal geweldig, helemaal geweldig. Wij hebben al meerdere artiesten ontvangen natuurlijk. Dus wat dat er gaat, is dat heel erg leuk om te doen. Iedere laatste donderdag van de week zitten wij hier over 9 tot 12, Gerrit en ik. Sorry. De ballotagecommissie heeft jouw nummer toen je wegging goedgekeurd om te laten draaien. Op de radio, dus dat komt helemaal goed natuurlijk. Hij staat klaar. Wij wensen jou heel veel succes met alles wat je gaat doen. We hopen je binnenkort nog een keer te ontmoeten. En voor nu zeggen wij tot ziens en misschien tot horen. En zeker in ieder geval heel veel succes.
2: Ja, jullie ook hartstikke bedankt voor de promo weer, voor de interesse en het draaien van het nummer. En ik wens jullie ook heel veel succes met jullie uitzending verder.
0: Dank je wel, man. Hey, Marco, bedankt. Tot horens. En bedankt.
2: Hey,
0: hoi, hoi. Hoi, hoi.

0: Ja, mooie nieuwe single van Marco Harem. Was dan een oude single, begrepen we, maar toch in ieder geval opnieuw uitgebracht. En dan toch nog in ieder geval een lekker, lekker nummer, dat zeker.
1: Ja, klinkt lekker in het gehoor.
0: Toen je ging, ja, ja zeker. Dus
1: een uitluisterde ding, nou, toch ja, is wel een lekker nummertje.
0: Lekker nummertje, absoluut. Ja. Dus en dan zei ook natuurlijk nog dat hij terugkomt van een lichamelijke nou ja, dat het niet zo lekker ging met zich. Dus, maar gelukkig gaat het allemaal weer goed. En daar zijn we ook heel blij mee natuurlijk dat het zeker ook met Marco weer de goede kant op gaat. En hopen we een keertje dat hij de, ja, zeg maar, bij ons een keertje komt om te laten horen wat zijn nieuwe single gaat worden. Dat zou leuk zijn, toch?
1: Ja, zeker. En dan kan hij uiteraard nog een beetje uitbreiden met zijn repertoire. Want dat,
0: ja.
1: We geven even wat zendtijd dan. Hè?
0: Ja, dat is toch. Ja.
1: Kritische vragen van onze kant natuurlijk.
0: Ja, dat zeker.
1: Zeker weten. Komt goed.
0: Ja, nu moeten we natuurlijk eigenlijk naar de orde van de dag.
1: Ja.
0: Moeten we natuurlijk ook. We moeten dat wel in de gaten houden natuurlijk. En dat doen we met, even kijken, dit.
2: Hoogste tijd voor de wekelijkse column, samengesteld door het college van burgemeester en wethouders uit de gemeente Krimpen aan den IJssel.
0: Ik heb begrepen dat de burgemeester, hè?
1: Ja, de burgemeester, Westerdijk, ja.
0: Oké, daar is de kans.
3: Afscheid en een nieuw begin. Afscheid nemen hoort misschien wel net zo bij de democratie als een nieuw begin. En dat besefte ik deze week opnieuw. We namen namelijk afscheid van drie wethouders met wie ik de afgelopen anderhalf jaar met veel plezier heb samengewerkt. Toen ik vorig jaar als burgemeester begon, vond ik dat best spannend. Niet door de dossiers, maar door de mensen. Hoe werkt zo'n college? Hoe ga je met elkaar om als de belangen verschillen? Al snel ontdekte ik dat goed bestuur niet alleen draait om besluit. Het draait vooral om de manier waarop je met elkaar samenwerkt. Luisteren, verschillen durven noemen en elkaar steeds weer vinden in dezelfde vraag: wat is het beste voor Krimpen? Daar heb ik de afgelopen periode veel waardering voor gekregen. Er werd stevig gediscussieerd. Soms vanuit verschillende politieke inzichten. Maar altijd met respect voor elkaar en met oog voor onze inwoners. Dat verdient dank en een compliment. Tegelijk kijkt de democratie altijd vooruit. De gemeenteraad heeft alweer een nieuw college benoemd. Met elkaar zetten de wethouders zich, ieder vanuit zijn of haar eigen verantwoordelijkheid, in voor de toekomst van onze gemeente. De komende tijd kunnen de Krimpenaren verder kennis maken met het nieuwe college. Ook voor mij begint een nieuwe fase van samenwerken. Daar kijk ik met vertrouwen naar uit. Want uiteindelijk blijft de opdracht steeds dezelfde. Samenwerken aan een mooi, sterk en betrokken Krimpen aan de IJssel. Ik ben Harriet Westerdijk, uw burgemeester.
0: Samenwerken, dat gaat zeker gebeuren.
1: Ja, dat is wel het uitgangspunt, denk ik.
0: Ja.
1: Nou ja, ze zijn een weekje nou bezig. Ja, het is een beetje de lopende dossiers doorlopen natuurlijk. En dan kijken wat de portefeuilleverdeling is bekend. Dus
0: dat is ook bekend.
1: Ja, dat is een beetje bekend.
0: Ja, ja.
1: Dus dan hoop ik dat iedereen ook weet wat in het verleden afgesproken is.
0: Ja.
1: Daar draait het om.
0: Ja, dat draait het om, zeker. Ja, zeker. Dus. Ja, Abraham.
1: Ja, heel leuk.

0: Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.
1: Oké, dat zullen we dan in ieder geval naar oren knopen. Om daar mogelijkwijs wat voor te weten kunnen gaan doen natuurlijk. Desnoods met een camera. Wie is het zien? We gaan zien wat er allemaal staat te gebeuren op die prachtige dag dan. Daar bij de Vlist. Polstokvereniging De Vlist.
2: Het zal wel spectaculair worden, denk ik.
1: Ja, nou ja, dat is altijd wel natuurlijk. Want ja, als je dat ziet, hoe dat gedaan wordt. En ja, hoe ze zich daarvoor opbreiden en hoe dat gedaan is en zo. Ja, altijd een spektakel, absoluut.
2: Als je dan kijkt van hoe snel dat ze die paal inklimmen, dat is echt niet te geloven.
1: Ja, zeker. Dat is echt een, ja, dat is een kunst, is dat.
2: Ik zou nou weer een vijf dingetje erboven en plons.
1: Ja, zeker. Ja, ja, ja.
2: En dan kun je roepen van de kant, geen bommetje, want ben je al te laat.
1: Ja, dan ben je zeker te laat. Ja, absoluut. Nee, dat absoluut zeker weten. Nee, maar... Ja, dat gebeurt ook wel natuurlijk. Hè? Want ze nemen risico's soms. En dan willen ze dan toch in ieder geval snel weer aan de andere kant zijn.
2: Wat ik altijd verpond vind, is dus de springer of springster. En daarachter loopt dan de coach. Die rent daar mee.
1: Mee, ja. Ja.
2: En, ja. Ik had het begrepen, zou die dan de lopende weg nog aanwijzingen
1: geven? Kan niet.
2: Recht. Nee. Ik weet niet.
1: Ja, nee, maar het is... Ja, vaak ook. Maar goed, we zullen dus vragen waarom dat hij mee loopt.
2: Ja, ik iets naar links, iets naar rechts of zo. Het lijkt me sterk op.
1: Dat, ja. Klimmen!
2: Ja.
1: Dat zal zijn. Klimmen!
2: Ja. Nou, ik zag nog een berichtje van langskomen. Een extra drukte bij de Veerdienst Schoonhoven-Gelken.
1: Ja.
2: Afsluiting A27. Nou, weggebruikers die via de Veerdienst tussen Schoonhoven en Gelkenes reizen moeten de komende dagen rekening houden met extra drukte en langere wachttijden. Het gevolg is natuurlijk de werkzaamheden aan de A27. Rijkswaterstaat heeft nog tot en met 17 juli de werkzaamheden aan de A27 tussen knooppunt Everdingen en Gorinchem. Tijdens deze periode is de snelweg in beide richtingen afgesloten. Het verkeer wordt dan officieel omgeleid via de A15 en de A2 vice versa. Veel automobilisten kiezen echter voor een alternatieve route, waardoor het ook in de regio Schoonhoven de verkeersdrukte is toegenomen.
1: Ja.
2: Ja, uiteraard vol tijdens de avondspits nogal vrij druk. Wat ook op de rotondes van de N210 rondom Schoonhoven is het aanmerkelijk drukker dan gebruikelijk. Dan, waardoor vertragingen kunnen ontstaan. Nou, je houdt er in ieder geval rekening mee dat er wat meer rijstaat gevraagd wordt.
1: Ja.
2: Oké.
1: Okay.

0: Doris D. en de Pins. Een minuut voor Hazes. Dat komt allemaal goed uit, toch? Dan een beetje.
1: Precies,
0: ja. Ja, nou ja, zeker weten. We zoeken het wel een beetje uit, hoor.
1: Ja, zo is het ook.
0: Oh?
1: We doen het niet zomaar. Ah.
0: Nee.
1: Wat dat er gaat. Ja, en zo'n kort berichtje heb ik niet. Dus,
0: niet?
1: Nee. Dus ja.
0: Oké. Okay.
1: Dus
0: ja, maar ja, dan wordt het wat anders natuurlijk. Nou, even die dan.
2: Goedemorgen, Krimpenerwaard. Wij zijn bij u tot 12 uur vanmorgen met muziek en informatie.
3: Goedemorgen.
0: Hele goedemorgen. Ja.
1: Ja, die klinkt niet verkeerd deze.
0: Nee, dat is dus wat dat er aan te... Nee, hebben we dat ook weer. Helemaal goed. Nu krijgen we dan dit.
4: Het is rond de klok van 11:15. Tijd voor André.
0: Ja, een nummer uit heel lang vervlogen tijd. Ik blijf bij jou. André Hazes.

0: Ik blijf bij jou voor altijd. André Hazes. Altijd gedraaid rond de klok van 11:15.
1: Zeker. Dat doen we gewoon standaard, zit in ons systeem.
0: Absoluut.
1: Dat doen we wel. Ik kreeg net nog een appje. En dat zou ik eens even openen. Staat in. Dan krijg je. Hoi opa, Tigo hier. Leuk.
0: Leuk.
1: Ik ben aan het kijken op de radio.
0: Kijk.
1: Kan je zeggen dat ik hoi zei? Nou, natuurlijk hebben we deze gedaan.
0: Tigo, ja, ja, ja.
1: Bij deze jongen.
0: Ja, bij deze, ja, absoluut. Mooi.
1: Zie je later.
0: Oké. Hoi, hoi. De Bengals. Voordat we naar Corrie gaan. Wakkelijk, een Egyptian.

0: De Bengals. Ik lach om eigen dommigheid, dames en heren. Maar goed, dat mag ook wel even. Niemand kan dat zien, gelukkig. Dus wat dat eraan. Anders zouden we zeggen, jongen, Nico, ben je dan bezig, man? Ja, dan ben je, waar ben je mee bezig? Zeggen ze dan toch. Maar goed, over tot de orde van de dag. En dat is
1: natuurlijk promoot ik, Corrie Konings, de lokale radio met Goedemorgen, Krimpelerwaard.
0: Nou, want wij promoten jou, Corrie, want er hangt iets in de lucht. Oh ja? En dat heet, er hangt iets in de lucht. Amore. Corrie Konings, gedraaid bij ons om 7 minuten voor de klok van. Daar komt ze.

0: Amore, Corrie Konings als hoogste? Nee, hoogste stijger in de Oranje Top 30. Op nummer 4 staat ze nu en ze is 11 plaatsen gestegen. Nou, dat is natuurlijk toch prachtig dat je zoveel stijgt.
1: Ik ben Corrie Konings en ik vind het geweldig dat de lokale radio met Goedemorgen in Krimpelerwaard natuurlijk heel veel aandacht besteedt aan het Nederlandstalige muziek.
0: Nou, dat doen wij natuurlijk altijd. Dus ook zoals vandaag dat we dat weer gedaan hebben. Toch, Gerrit?
2: Zeker weten. En fijn dat ze toch even de tijd vrijgemaakt hebben om ons even in de jingle in te spreken.
0: Ja, ja, ja, zeker.
2: Dat is weer een rijtje die we weer gescoord hebben. Heet
0: ja, ja, ja, zoiets. Ja, ja, zeker. Dus ja, goed, dan moet jij even wat vertellen, denk ik.
2: Ja, nou, dan gaan we even kijken.
0: Oké.
2: Even kijken, hoor. Zoek. Ja, hier. Een zetje doet soms wonderen. De bibliotheek Krimpelerwaard is gestart met een campagne rond laaggeletterdheid. In het radiogesprek vertelden Marjolein Vink en Melanie Heuvelman dat de bibliotheek met deze actie niet alleen mensen wil bereiken die moeite hebben met lezen en schrijven, maar ook vooral met de mensen eromheen. Een zetje soms doet wonderen, is het daarbij het uitgangspunt. De campagne richt zich nadrukkelijk op de omgeving van de laaggeletterde buren, familieleden, vrienden, collega's en sportmaatjes bijvoorbeeld. Volgens de bibliotheek spelen zij een belangrijke rol in het signaleren van problemen en het aanmoedigen van hulp te zoeken. Daarbij gaat het niet om een schools- of stigmatiserend traject, maar om de persoonlijke begeleiding op maat. Melanie Heuvelman legt uit dat de laaggeletterdheid hun moeite vaker wordt om goed te kunnen verbergen. Ja, dat kunnen ze inderdaad heel goed doen.
0: Ja, ja.
2: Signalen kunnen volgens haar zijn dat iemand vaak smoesjes verzint om formulieren die blijven uitstellen en moeite heeft met het plannen bijvoorbeeld. En dat steeds vaker volgen, dan zou dat een van de signalen kunnen zijn. Nou, fijn dat zo'n actie dus opgestart is. En je ziet inderdaad dat het op donderdag 9 juli, hij is vandaag, is een training online boodschappen bestellen en bibliotheek van de in de bibliotheek van Krimpelerwaard. Dus ja, wil je daar nog naartoe, moet je dat even gaan doen. Dank je wel.
0: Oké. Okay. Frankie Valli en de Four Seasons.

0: uitzendingen van RTV Krip en de Waard komen mede tot stand door de vrienden Veerdienst Bergstop Bergambacht en autobedrijf D-Spec het Oude Kerk aan de IJssel.
1: U luistert naar RTV Krip en de Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Regeringsleiders die in Turkije te gast waren op de NAVO-top hebben van de Turks premier Erdogan een vuurwapen cadeau gekregen. Op de loop ervan stond hun naam gegraveerd. Bij het relatiegeschenk kregen ze ook een doosje met 6 scherpe patronen en een schoonmaaksetje. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de ambassade in Turkije. Daar wordt het wapen onklaar gemaakt. De premier nam het wapen volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wel aan, omdat dat gebruikelijk is bij officiële geschenken. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel

0: warmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Volgens experts blijft het klimaatsysteem alsmaar hitte opbouwen. De politie in Limburg heeft een medewerker ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat gebeurt na onderzoek door de politie en het OM. Wat die medewerker heeft gedaan is onbekend. Het gaat om iemand die met arrestanten werkte. Het weer, langzaamaan meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.

0: zorgen krimpen er waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis.
1: U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur.
0: Een ochtendprogramma, het beluisteren waard. Presentatie Nico Dullaert en Gerrit Boudestein.
1: Goedemorgen, krimpen er waard.
2: Goedemorgen. Ja, welkom terug bij het laatste uur. Goedemorgen, krimpen er waard op deze laatste donderdag van de week. Ja. En wij zijn al 2 uur bezig en als je nu pas inschakelt... Dames en heren, heb je 2 uur lang gemist al.
3: Wel wat gemist, hè?
2: Ongelooflijk, maar ja. We hebben natuurlijk al van alles al geprobeerd om u zo goed mogelijk te voorzien... van leuke nummers en leuke informatie. Maar we hebben nog een uur, dus dat gaat allemaal nog gebeuren.
3: Zo is dat.
2: En wat gaan we doen het laatste uur nog?
3: Ja, goed, wat informatie krijgen, hoe je wat passende berichten voor u op kunnen toveren.
2: Ja.
3: En dan natuurlijk uiteraard, we hebben natuurlijk co-promotion Femke Hengelveld...
2: Oh, Femke.
3: Ja,
2: en die ken ik niet.
3: Met het nummer Feestje.
2: Nou, met wat?
3: Het feestje is die getiteld.
2: Het feestje? Kijk, dat is niet gek.
3: Kijk, met feestje zet ze vol overtuiging de volgende stap richting Nederlandse podia.
2: Kijk. Nou,
3: dat is natuurlijk
2: wel... Dat is mooi, mooi, mooi, mooi.
3: Nou, die gaan we straks bellen.
2: Ja.
3: En dan, Klavius is er niet, hè?
2: Nee, geen voetbal, niks. Nee.
3: Voor de boer ook niet.
2: Nee.
3: Dus ja, we moeten het gewoon zelf doen, hè, toch?
2: Ja, misschien wel volgende week dat we dan kunnen vertellen wie tegen wie kan voetballen. Wanneer?
3: Dat is misschien
2: wel. Of wie, nou niet wanneer, maar wel dat de indelingen van de competitie er is. Dat gaat morgen geloof ik gebeuren.
3: Oh, dat is misschien wel even interessant.
2: Maar, dat zou wel zo leuk kunnen zijn. Ja. Hopen dus dat het weer heel veel derbies zijn. Die er dan mogen zijn natuurlijk.
3: Als je zegt van, hé, daar wil ik naartoe.
2: Ja, dat mag wel.
3: Ja, dan mag ik niet missen.
2: Nee, maar niet missen, nee.
3: Ja, oké. Nou, prima. Goed.
2: Oké. Okay.
3: Wat, lekker nu. Oh. Dat is al lekker nummer.
2: Patrick Swayze.
3: Vervlogen tijd, hè, dit?
2: Ja, mooi. Ja, mooi, joh.

0: meer mensen hoor, Wendy Frers en zo. Dus nee, het is best wel dat dit leuk, zeg maar. Toch? Jawel.
1: Zeker.
0: Jawel, joh. Ik had het idee om het nummer te draaien van Jeffrey Hasen. Want die is de hoogste nieuwe binnenkomer in de Oranje Top 30.
1: Kijk. Maar?
0: Ja, dat heb ik natuurlijk nog. Ja, nee, maar...
1: Ja, je stelde hem als een vraag. Ik denk, er kon nog wat achteraan.
0: Ja, nou ja, normaal zou jij zeggen, heb je gevonden?
1: Ja, nou niet.
0: Kun je hem vinden? Ja, weet je wel zo op die tour, weet je wel zo.
1: Ja, maar goed, je hebt hem gewoon gevonden.
0: Ja, dat is ook klaar. Dames en heren, we gaan naar Jeffrey Hasen. Loco. En hij is binnengekomen op nummer 14 van de Oranje Top 30. Daar komt hij.

0: Loco, Jeffrey Hasen als hoogste nieuwe binnenkomer in de oranje top 30. Nou, dat is natuurlijk al een feestje waard, zeg maar eigenlijk.
1: Ja, vind ik ook.
0: Maar daarover straks meer.
1: Ja, zo is dat.
0: Daar gaan we nu niet over hebben.
1: Over de nieuwe, hè? Maar goed,
0: daar gaan we nu nog niet over hebben, hè? Toch?
1: Nee, nog, nee. Nog even.
0: Zo, even. Moest die. heb jij nog wat te melden? Of zeg je van, nou ja, joh, draai love even.
1: Dat kan nog even. Kijken, waar staat hij? Kijk, een aantal weken geleden hebben we dat al een beetje behandeld. De zeepkistenrace met Lekkerkerk krijgt een schans van 30 meter hoog. Nou, geen Formule 1 in Zandvoort, maar een zeepkistenrace in Lekkerkerk. Op zaterdag 26 september, dat duurt nog even natuurlijk, verandert het centrum van het dorp in een racepark met een startschans van 30 meter, verschillende hindernissen en een parcours van ongeveer 150 meter. Nou, dan moet hij toch flink geoliede wieltjes hebben om die 150 meter te halen, zeg ik dan. De deelnemers starten vanaf de schans van ongeveer 5 meter hoog, die over een lengte van 30 meter naar beneden loopt. Voor jongere deelnemers komt er een lagere start opgebouwd.
0: Wanneer is dat?
1: Dat is 26 september.
0: Oh, dat duurt nog even?
1: Ja, dat duurt nog even.
0: Dan hebben ze nog niet wel de gelegenheid om die baan te bouwen natuurlijk.
1: Ja.
0: Dat zo, een aardig baantje moet het worden.
1: Ja.
0: Zo.
1: Volgens de organisatie wordt achter de schermen hard gewerkt aan de opbouw, veiligheid en logistiek van het evenement.
0: Ja, ja.
1: En dan zie je dus een tekeningetje staat hierbij. En dan staat de starthelling. Dan zie je dus een hobbel in het parcours. Een tunnel. Een tunnel van ballonnen, geloof ik. Ja. Er zit nog een slalom in. Een hobbel. Of met een rechte doorgang. Kan je zelf kiezen. En weer slalom. En op naar de finish. Naar de 150 meter.
0: Ja.
1: Een aardig stukje, hoor.
0: Yeah.
1: Maar er wordt weer wat georganiseerd.
0: Dat is zo. Nou, mooi toch? Zeepkistenrace.
1: Ja.
0: Zoek het ook. Leuk! Voordat we beginnen aan ons volgende item.

0: Ja, Love gedraaid op... En eigenlijk had ik natuurlijk nu een seintje moeten geven. Ja. Van, joh, draai eens even een telefoonnummer. Want wij gaan contact zoeken met Femke Herneveld. En normaal doen we dat altijd even als er een nummer draait. Maar we hebben allebei zitten we iets anders te doen wat eigenlijk niet goed is. Maar ja, even toch even akkeling mee. En dan ja, even een bakje erbij natuurlijk. Ja, dat hoort er ook bij, een bakje koffie. Maar goed, we proberen Femke zo snel mogelijk aan de lijn te krijgen. En dan gaan we met Femke gaan natuurlijk een praatje maken. En dan gaan we dat natuurlijk even regelen. Zoals wij dat beamen, zeg maar. Zoals wij dat altijd doen. Alleen ik moet eerst even een groen knopje zien. En dan kan ik natuurlijk een nummer gaan draaien. Dat we zeggen van, oh ja, dat is het ook alweer. En dan kunnen we natuurlijk... maar ik wacht even op een groen knopje. Dat heb ik inmiddels gevonden. En dan is het even kijken of ik dat goed doe. Want er staan natuurlijk nu zoveel singles op. Dus ik moet die hebben.
1: Ja! Nico en Gerrit met de rubriek Nieuwe Nederlandse Singles. Zij nemen contact op, indien mogelijk, met de betreffende zanger of zangeres. Nieuwe Nederlandse Singles.
0: Ja, contact gezocht en gevonden. En daarom zeggen we Femke, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Hoe is die?
2: Ja, het was hartstikke goed.
0: Ja, moet wel. Het is natuurlijk een mooi...
2: Het leven is een groot feest.
0: Ja, met een feestje erachteraan natuurlijk.
2: Zeker.
0: Ja, natuurlijk. Hoe is dat nummer ontstaan? Want ik kan me eens voorstellen dat het niet je eerste nummer is. En dat weet ik zeker. Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Nou, ik zit vanaf het begin van het jaar heb ik bij Stef Eckel getekend.
0: Ja.
2: En zij hebben natuurlijk gekeken naar nieuwe muziek. En ik deed eigenlijk al in mijn set met optredens best wel veel Nederlandstalige muziek. Ook echt de volkse kant.
0: Ja.
2: En daar hebben we nu ook voor gekozen. En toen zijn we met dit nummer uitgekomen.
0: Ja, Steve Eckel, die overigens op 22 binnengekomen is in de Oranje Top 30. Met de klok tikt maar door, die we vorige week of twee weken geleden naar uitzending hebben gehad.
2: Ja, dat is heel goed, hè?
0: Ja,
2: nee, helemaal goed. Lekkere feestplaats.
0: Ja, zeker. En dat zoals, Steve is gewoon natuurlijk ook echt een feestman. En daarom ben jij daar naartoe gegaan, om een beetje meer... feest in jouw platen te brengen? Meer of...
2: Nee, het was meer zo... Stef en ik kwamen elkaar al regelmatig tegen met optredens.
0: Ja.
2: En de laatste keer waren we in... vorig jaar waren we in Oostenrijk en toen heeft hij me ook gezien. En toen zijn we eigenlijk zo in contact gekomen met elkaar. En zijn we om de tafel gaan zitten, want hij vertelde dat hij een nieuw label had. En die op had gezet vorig jaar. En toen zei je van, nou, misschien moeten we samen maar eens gaan kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.
0: Ja.
2: En ik ben dan ook de eerste getekende artiest bij Stef Eckel. En ik wilde echt wel meer die volkse kant op, omdat ik dat onwijs leuk vind om te zingen. En dat mij echt wel ligt. En ik vind het gewoon heel leuk om een feest te maken. En daar is deze plaat echt geschikt voor.
0: Ja, natuurlijk. Je bent nog niet zo, maar al heel lang bezig. Ik bedoel, je bent nog niet zo heel erg oud. Nog lekker jong, zeg maar. Al heel lang bezig.
2: Nou, ik ben nu vanaf 2016, 10 jaar, ben nu echt met mijn eigen singles onderweg.
0: Oké. Okay.
2: Dus al aardig tijdje.
0: Ja.
2: Ja, dus zo ongeveer. Ja, ik denk dat het wel 10 jaar is. Ja.
0: Nou leuk in ieder geval toch. En een nieuwe een nieuwe frisse single. En geproduceerd door Manfred Jong Nelis. En dat, daar heb je meerdere contacten mee met die producent?
2: Ja, zeker. We kennen elkaar ook echt heel lang. En het is heel, ik vind het ontzettend leuk dat ik, en mooi natuurlijk dat ik bij hem heb opgenomen.
0: Ja.
2: Ook omdat we elkaar al zo lang eigenlijk al kennen.
0: Okay.
2: En ook al heel lang hebben gezegd, misschien moeten we ook een keer samenkomen. En
0: eigenlijk
2: alles nu bij Stef en sinds ik bij het label zit samengekomen. En hij heeft alleen maar leuke en positieve dingen gebracht.
0: Ja, helemaal mooi, helemaal prachtig. Je single heb je hopelijk al ergens laten horen. Het feestje, hoe wordt die ontvangen?
2: Hartstikke goed.
0: Kijk.
2: Ja, ja, ja. Ik heb hem al meerdere keren gezongen. En daar wordt zo leuk op gereageerd. Ook omdat het natuurlijk echt wel een feestplaat is. En het ook wel uitnodigt om mee te zingen.
0: Ja.
2: En dat doen ze ook. Dus dat is echt... Ja, ik kan alleen maar blij zijn dat mensen het zo goed ontvangen.
0: Ja. Nou ja, wij hebben jouw single door de Ballotagecommissie laten horen. En hij is gekozen. Je bent niet
2: hij is goed gekeurd.
0: Ja, hij is goed gekeurd. Absoluut goed gekeurd. Het heeft wel... Nee hoor, gekheid. Maar ik wou zeggen, hij heeft wel wat... voet aan de aarde, nee hoor. Het is een prachtige nieuwe single. En je woont tegenwoordig in Arnhem, heb ik begrepen?
2: Klopt, ja. Ja, klopt.
0: En dat bevalt goed in zo'n grote stad?
2: Ja, ja, we wonen in een klein, een wijk, Schuitgaaf. Het lijkt een beetje het boerendorp, maar het is heel dicht bij de stad. Dus
0: ja,
2: okay. Onwijs fijn om hier te wonen.
0: Nou, maar goed. Optredens, gaat dat goed? Ik bedoel,
2: ja,
0: niet of het goed gaat, hoor, want dat begrijpen we wel, dat het goed gaat. Maar of het goed gaat in de zeg maar, de hoeveelheid.
2: Ja, ja, zeker. Ja, we zijn lekker bezig en ik ben elk weekend lekker onderweg. Dus okay. Ik mag niet klagen.
0: Nou, dat moet je dan niet doen natuurlijk. Want,
2: nee, dat ga ik zeker niet doen. Nee, nee, nee, nee, maar maken goed. Met
0: z'n allen. Jouw feestje staat klaar. Ja, ik zeg altijd tegen alle artiesten die we al 3 jaar, denk ik, onderhand doen. Van als je een keer in de buurt komt, dan ben je van harte welkom bij RTV Krimpermaat. We hebben ook een app, dus die kan je ook ons overal ontvangen. Wij doen iedere laatste donderdag van de week zitten Gerrit en ik hier van 9 tot 12 in de studio om... de luisteraars die wij dan hebben een beetje te vermaken. Maar natuurlijk ook dit soort nieuwe singles te laten promoten.
2: Ja,
0: en dus mocht je een keer in de buurt komen, dan zeg je... joh, Nico, ik heb een nieuwe single gemaakt... en ik kom vanuit Arnhem een keer naar de Krimpende Waard. En dan van 9 tot 12 zitten wij hier. En iedere donderdag dus... Nogmaals van harte welkom.
2: Dan kom ik graag een bakje doen en mijn single laten horen.
0: Nou, dat zou heel erg leuk zijn. Alleen, ik zeg altijd de koffie is al klaar, maar voor jou zetten we dan nieuwe.
2: Dat is goed. Graag.
0: Oké. Okay. Feest is dan klaar. We wensen je heel veel succes met alles wat je doet. En hopen we elkaar nog een keer tegen te komen.
2: Onwijs goed. En dankjewel voor alle aandacht die jullie aan mijn nieuwe single schenken.
0: Heel graag gedaan.
2: En super lief.
0: Oké, okay, tot horens en misschien tot ziens.
2: Tot gauw.
0: Oké, doei.

0: Nou, dat was dan het feestje van... Nee, even wachten. Dat was dan het feestje van Femke, die een prachtig mooi nummer heeft gemaakt in ieder geval. En daar zijn we natuurlijk heel blij mee dat ze bij ons even in de uitzending wilde komen om even te vertellen hoe het ongeveer zit en zat. En dat ze bij Stef Eckel helemaal op de plaats zit, zeg maar. Dus wat dat gaat, helemaal goed. Dus nee, prima, toch?
1: Zeker weten. En het is ook een toegankelijke man, die Stef Eckel.
0: Ja, dat begrijp ik al, ja.
1: Ik heb hem dus persoonlijk de hand mogen schudden, heet dat. Hè?
0: Ja, oké. Okay.
1: Maar goed, ach. Het is gewoon een... Hij houdt van gezelligheid, vandaar dat hij natuurlijk ook dat doet natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus dat er gaat... Nee.
0: Ja, en dan maak ik ook al heel lang maak natuurlijk al muziek.
1: Ja.
0: Zo.
1: Dus wat dat er gaat, maar goed... Door dit, zo hoog binnengekomen, dat staat hij in de top 30.
0: Nou, ja.
1: Grandioos natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus, oké. Mooi. Nou, dat was het van mijn kant even. Oh, nee, dat is... Lekker muziek.

0: The Tremolos. 4 minuten over de klok van 11:30 alweer. Wat gaat de tijd snel als je het naar je zin hebt, toch?
1: Ja, zeker weten.
0: Man, nou.
1: Ja, de afgelopen 2,5 uur is even een beetje voorbij gevlogen.
0: Ja, dat kan wel zeggen, ja.
1: Maar goed, we kregen net wat bezoek. Hebben we ook nog gehad in de studio. Kunnen we even langs. Ja. Luister mee. Ja, ook weer gezellig. Even een babbeltje. Ja, en dan vergeet je wel eens... actueel. Ja. Te regelen we daardoor even een haasje repje moesten doen om Femke even aan de lijn te krijgen. Maar het is allemaal gelukt, dus
0: ja, het.
1: Wat had er gedaan. En ja, ze was weer positief, dus wie weet komt ze in de toekomst nog een keer langs.
0: Wie weet.
1: Zo ja. Is dat.
0: De Dolly Dots.

0: De Dolly Dots. 9 minuten over de klok van 11:30. Een minder mooi bericht eigenlijk zojuist. Dat zangeres Bonnie Tyler op 75-jarige leeftijd is overleden. Dat heeft de familie bekendgemaakt dat ze gisteren op 75-jarige leeftijd overleden is. En ja, Bonnie Tyler, die kennen we natuurlijk allemaal van Total Eclipse of the Heart. Maar ja, Have You Ever Seen the Rain? En You Have to Wear a Woman. Ze heeft heel veel nummers gemaakt natuurlijk. Maar Total Eclipse of the Heart is een van de... En Holding of the For Your Hero. Ja. Dat is weer een heel oud nummer trouwens van haar. Is ook nog maar Total Eclipse of the Heart. Die willen we u even laten horen op deze voor haar... Ja,
1: ja, trieste mededeling.
0: Toch een beetje te herdenken, zeg maar. Bonnie Tyler.

0: Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler. Gisteren, helaas, op 75-jarige leeftijd overleden. Maar haar muziek hebben we nog. En dat zullen we dan regelmatig, in ieder geval bij RTW Knippermaat, laten horen hoe het zit. Maar zo is dat. Dan is het natuurlijk wel weer raar om dan gelijk over te springen op iets anders wat we dan graag aan u willen laten horen. Bijvoorbeeld dit.
1: Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 in de middag. Een prachtwedstrijd.
0: Ja, dat kan natuurlijk een prachtig iets gaan worden. Dat zeer zeker daar bij de Vlist. Dus dat is wel leuk natuurlijk.
2: Goedemorgen Krimpenerwaard. Wij zijn bij u tot 12:00 vanmorgen met muziek en informatie.
3: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ja, we gaan over tot de orde van de dag. Wel wat moeilijk weer natuurlijk, maar ja, zo is het. Zo gaat het leven. Gewoon, het leven gaat gewoon door. Zo.
1: Op ongeveer 11:45. Tijd voor een ras-echte Drent. Jannes.
0: En die zegt, de hele wereld mag het weten. Live vanuit Ahoy, al van een x-aantal jaren geleden alweer. De hele wereld mag het weten. Jannes.
4: Ik vond bij jou al mijn geluk. Het werd een eindeloze vlucht. Al vliegt die tijd wel snel voorbij. Toch ben je hier nog dicht bij mij. Wat zou ik zonder jou toch zijn? Heel die gedachte doet me pijn. Jij bent voor mij toch zo apart. Daarom zeg ik met heel mijn hart.

0: felices.
1: Ja, prachtig nummer in ieder geval. Van Jannes. Jannes die staat in Ahoy binnenkort. Oh ja, ja. Nou ja, binnenkort. Het duurt nog even natuurlijk. Maar het gaat wel gebeuren. Want vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober staat Jannes weer in Ahoy. En ja, daar kunnen we natuurlijk allemaal naartoe. Toch? Ja, en dat zal zeker weer prachtig nummer, prachtig gebeuren. Gaan worden. Zoals het er is, aantal ja, maanden. Oh nee, is alweer een jaar of wat geleden, denk ik.
2: Ja, dat is wel even terug.
1: Huh?
2: Is alweer even,
1: terug, hè? Ja, ja. Ja, joh. Maar goed, kun je nagaan hoe snel de tijd gaat, zullen we maar zeggen. Toch?
2: Dat is zo.
1: Ja, is precies.
2: Ja, om even een berichtje in te zoeken. Er staat niet zoveel...
1: niet zoveel te melden.
2: Niet zoveel op stapel, hoor.
1: Maar joh.
2: Dat is een beetje lastig om dan wat ineens boven water te krijgen.
1: Ja.
2: Ik kan eens even kijken bij het AD of zo. Misschien kunnen we dat achterwijl. Ze hebben natuurlijk net het berichtje van... wat we net gebruikt hebben natuurlijk, Bonnie Tyler.
1: Maar ja.
2: Dat hebben we al gedaan, dus... eens kijken. OM bevestigd door AD-verslaggever gevonden. Mes is wapen waarmee Karin werd vermoord. Hé, hebben ze dus bewijs gevonden. Even kijken hoor, op een uurt. Een 59-jarige vrouw is vermoord en het wapen is daarbij om het leven gebracht. En ze hebben dat. De politie zag het mes over het hoofd. En die hebben ze dus nu eindelijk dus boven water. Misschien dat ze met DNA wat verder kunnen doen om het toch weer een beetje op te lossen. Schrale troost natuurlijk, maar goed.
1: Ja, zeker.
2: Ja, het is het moot. Dat heet.
1: John Smith.

voordat we afscheid nemen. Vanmorgen was ik natuurlijk alleen, want Gerrit was even wat anders aan het doen. En toen dacht ik van, waar zal hij nou toch blijven, joh? Want ik kan het niet alleen. Daar hebben ze bij de dijk een nummer van gemaakt. Ik kan het niet alleen, de dijk. Als laatste...

0: Ja, ik kan het niet alleen. Nee, dat, wie kan dat wel alleen natuurlijk? Ik ook niet. Vandaar dat ik weer blij was dat hij weer er was. En wie was dat? Nou, Gerrit natuurlijk. En daar zijn we natuurlijk best weer blij mee dat hij er dan ook is natuurlijk. En dit kan we dan. Dit is dan het laatste, want wij gaan afscheid nemen.
1: Ja, inderdaad.
0: Zeggen dat we het heel graag gedaan hebben.
1: Ook dat.
0: En dat we volgende week hopelijk weer gezond wel bij u in de huiskamer kunnen komen.
1: Nou, dan gaan we vanuit deze wat te melden. Ik weet waar u moet zijn, dus doe dat. En misschien kunnen wij een verzoekje van u gewoon draaien.
0: Zo is het.
1: En voor de rest, tot volgende week.
0: Tot volgende week. Houdoe. Hoi, hoi.
2: De uitzendingen van RTV Kip in de Waard komen mede tot stand door de vrienden Veerdienst Bergstop Berg aan Bacht en autobedrijf D-Spec het Oude Kerk aan de IJssel.
3: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
4: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Bij de explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek van Bouw- en Woningtoezicht en een aannemer heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De explosie sloeg vorige week de voorgevel en achtergevel uit het pand. Door de brand ontstond een gat in het dak. 2 mensen raakten gewond, 1 van hen overleed later. De oorzaak van de explosie in Huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. De Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden, meldt de BBC. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads als Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Haar stemgeluid was herkenbaar, want ze klonk schor na een keeloperatie. Haar familie meldt dat Tyler afgelopen nacht is overleden in een ziekenhuis in Portugal, waar ze een tijd in een kunstmatige coma lag na een darmoperatie. Bonnie Tyler was 75. Op de NAVO-top in Ankara heeft de Turkse president Erdogan regeringsleiders een werkende revolver cadeau gedaan, compleet met munitie. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Daar wordt het onklaargemaakt. NAVO-baas Rutte heeft het cadeau niet aanvaard. Wel is hij volgens zijn woordvoerder dankbaar voor de geste. West-Europa

0: Het weer, droog op veel plaatsen, zon in het noordoosten en oosten, bewolking, maar ook daar breekt de zon later door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
2: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Jeetje zeg, wat legt zij er al voor?
1: Regio Info.
2: Een gezellige middag in Bergambacht. Dag luisteraars, jawel, een gezellige middag in Bergambacht. Midden in de zomervakantie op zondag 26 juli. Dan treedt Wijnand Kaan op in de Tulp aan de burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Hij zingt 2,5 uur, van 2:30 tot 5 en brengt repertoire van Frank Sinatra, Nat King Cole, Barry White en onder andere Wim Zonneveld. U kunt er ook bij zijn, de entreeprijs bedraagt 10 euro per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Heeft u ook nog informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op. Daar maken we er dankbaar gebruik van. Het adres is redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: info.
1: Zomer bij RTV Krippen de Waard. Dag luisteraars, deze zomer gaan ook de medewerkers van RTV Krippen de Waard op vakantie. Genieten van het mooie weer en opladen voor het nieuwe seizoen. Gaat u ook op vakantie? Geniet ervan. En tot gauw weer.

0: regio-info.
1: Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd van ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: De programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Regiobank Stolwijk en Het Wapen van Stolwijk.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren, maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Zangeres Bonnie Tyler is in Portugal overleden. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads zoals Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Bonnie Tyler was 75. Het afgelopen kwartaal werd een recordaantal woningen te koop gezet, meldt makelaarsvereniging NVM. De markt is wat minder verhit, met meer ruimte voor kopers om te bezichtigen en minder druk om snel te bieden. Het gaat om een tijdelijk effect. Er zijn nog steeds te weinig huizen voor starters en senioren, zeggen de makelaars. Door een explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Het weer droog, op veel plaatsen zon. In het noordoosten en oosten bewolking, maar ook daar breekt de zon later vanmiddag door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. En vanavond blijft het nog lang boven de 20 graden. En morgen wordt opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.

0: Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
1: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
2: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
3: Voor de echte liefhebber van de moderne jazz is dit Jazz in de Polder. Elke woensdagmiddag hoor je op RTV Krimpenerwaard het beste uit de wereld van de jazz. In Jazz in de Polder nemen Arie Kooi en Roelof Etten je mee op een muzikale reis vol groove, improvisatie en klasse. Jazz in de Polder is een ode aan de tijdloze kracht van jazz. Gemaakt door liefhebbers voor liefhebbers.
4: Ja, luisteraars, een bijzonder goede middag. Het is donderdag 9 juli en van 1 uur tot 2 uur vanmiddag zijn we bij u. In de aankondiging staat nog steeds woensdag, maar u heeft al begrepen dat wij een uur uitzenden op de donderdagmiddag. En het thema van deze uitzending is 50 jaar North Sea Jazz Festival. Een terugblik en een vooruitblik op het North Sea Jazz Festival dat dit weekend, en dat is dan dus 10, 11 en 12 juli opnieuw wordt gehouden in Ahoy in Rotterdam. En 50 jaar is niet niks. Een 50 jaar bestaan van een heel goed en prestigieus festival. En ik weet niet, Roel, of ze nou de coronajaren meegeteld hebben of niet meegeteld hebben, maar goed. Wij zijn toch voor een groot gedeelte getuige geweest van die 50 jaar. Een North Sea Jazz Festival, eerst in Den Haag en later in Rotterdam. En als Rotterdamse chauvinist mag ik best uitspreken dat Rotterdam een veel betere en mooiere gelegenheid is dan het Haagse Congresgebouw. Hoewel het Haagse Congresgebouw ook een stukje geschiedenis vertegenwoordigt van het North Sea Jazz Festival. En ik begin eigenlijk met een terugblik, althans van een muzikus, een trompetist die toch kleur en gegeven heeft aan het Haagse, vooral het Haagse jazzfestival, dat is Roy Hargrove. Ik weet niet precies hoe oud hij geworden is, hij is erg vroeg overleden, maar hij heeft talloze malen opgetreden in het congresgebouw. En dat is dan een reden om muziek van hem te draaien. Ik heb voor me liggen een cd, Roy Hargrove Quintet with the Tenors of Our Time. En daar staat wondermooie muziek op. En u gaat luisteren naar een compositie van Joe Henderson, Shade of Jade. En Joe Henderson op de tenorsax, die doet zelf mee.

0: goed beginnen, Arie. Ja. Ja, ja, hij is te jong gestorven. Ja, hij is te jong gestorven. Ik kan me nog herinneren dat hij in de Hudson speelde. Toen zaten we in de zaal en toen was het al niet zo goed met hem. In mijn grote zonnebril stond hij een beetje achteraf. Ja, ja. Toen zei hij
1: in zijn gloriejaren had hij een magnifiek geluid.
0: Ja, zeker. Ja. Schitterend, schitterend. Ja, Noordzee Jazz Festival. Ik kan me dat nog allemaal nog goed herinneren. 75.000 bezoekers hebben ze nu.
1: Ja.
0: En waarschijnlijk meer. Ja, toen knap. Ze zijn heel knap. Ja. En dan kom je in Rotterdam. Die zijn ze bij de hand. En dan schrijven ze steeds meer met zalen enzovoort enzovoort. Ja, en Paul Oket. Eigenlijk de oprichter van het Songfestival, van het Jazzfestival. Die was ook een ontwerper van het zogenaamde blokkenschema. Zodat er vele concerten tegelijk gegeven konden worden in verschillende zalen. En Arie en ik, die er nogal veel waren, die maakten daar gebruik van.
1: Ja, zeker weten.
0: En als je dat van tevoren een beetje regelde, dan kon je zo'n 5 concerten
1: erbij. Ja, precies.
0: Dus probeer nou, als jullie naartoe gaat, zo'n blokkenschema te pakken te krijgen. Dat wordt uitgedeeld bij de ingang. En dan kunt je dat ook gaan doen.
1: Ja, thuis al voorbereiden.
0: Ja, thuis al voorbereiden. Dat kan natuurlijk ook. Even, ja, thuis voorbereiden is nog veel beter. En op vrijdagmiddag, 4:00, in de grote zaal Hudson, waar ik net over had, geeft de Nederlandse Big Band Paradox Jazz Orchestra een concert. Dat is heel mooi, zo'n groot Nederlands orkest. Het is vernoemd naar de actieve jazzclub Paradox. En dat is gevestigd in Tilburg. Opgericht door dirigent en arrangeur Jasper Staps en trompetist Deus Nobel. En dat gebeurde in 2019. En tot nu toe zijn er 3 voortreffelijke albums verschenen met als basis de unieke repertoire van de Skymasters. Dus ze hebben een groot historisch besef. Ze spelen in een compositie van Jerry van Rooyen met als soliste Jan Menu sopraansax en Koen Smits op bugel. In een prachtig nummer, gespeeld door het Paradox Jazz Orchestra met Because I Love You. Hier komt het.

Ja, u volgt ongetwijfeld ons programma. En we hebben regelmatig al excuses aangeboden voor het feit dat de cd-speler waar zojuist dit nummer aan gespeeld werd, haperingen vertoonde. En we hoopten dat het inmiddels opgelost zou zijn, omdat we daarover klachten hebben ingediend. Maar hij haperde weer en dat is heel vervelend. Ja. En ik hoop van harte dat de volgende nummers ongestoord zullen laten klinken. Maar excuses voor het feit dat het weer misging. Goed, North Sea Jazz Festival. Er wordt in de pers toch een beetje weinig aandacht aan besteed. En er is een goede uitzondering op. Dat is de Volkskrant met artikelen van Gijsbert Kamer. En die hebben vorige week al aandacht besteed aan het North Sea Jazz Festival. Door middel van een interview met de zangeres Cécile McLaurin. Zelf, want ik hoop dat ik ook uitspreek. Ze is van Frans-Haïtiaanse afkomst. En altijd opgegroeid in Amerika. En ik citeer wat uit dat interview. Die stem van mij, iedereen mag zeggen dat ik mooi zing. Of zelfs dat ik zo'n fabelachtig bereik heb. Maar weet je, ik ben er eigenlijk niet zo gelukkig mee. Het is even schrikken als Cécile McLaurin zelf. Want een van de meest geprezen jazzvocalisten uit haar generatie je zo hoort praten. Sinds in 2000. Juist met haar stem de prestigieuze Thelonious Monk International Jazz Competition Prize won in Washington, wordt ze beschouwd als een van de belangrijkste artiesten in de hedendaagse jazz. Ze maakte een reeks bejubelde albums waarop ze moeiteloos swingende jazz, diepe blues, smachtende soul en vurige gospel met elkaar afwisselt. Cécile McLaurin zelf komt de volgende week naar het Rotterdamse North Sea Jazz Festival van 10 tot en met 12 juli, waar ze als artiest in residence 4 verschillende optredens zal geven. Eén daarvan doet ze met het Metropoolorkest onder leiding van James Buckley. En vorige week is er een nieuw album verschenen, ook met het Metropoolorkest. En ik ga muziek draaien met die zangeres die ik net noemde, ook met het Metropoolorkest, afkomstig van het album Olympians, waarin het Metropoolorkest onder leiding staat van Vince Mendoza. En even over haar stem. Ze heeft een hele mooie stem, maar ik mis toch een beetje het donkerbruine randje wat bijvoorbeeld bij Billie Holiday en Rita Reis wel aanwezig was. Met het Metropoolorkest gaat Cécile McLaurin zelf zingen. Een nummer met de titel, even kijken hoor, House of Reflections van de CD Olympians.

0: Ja, indrukwekkende voordracht, ja, hè? Ja. Ja, schitterend. Ja. Ja, maar je blijft luisteren.
1: Gijsbert Kamers schrijft als ze swingt. Ja, ja. En ik heb verschillende nummers geluisterd. Ja. Dat doet ze niet of nog niet. Want...
0: Ja, ik heb het ook gelezen. Ja, hij kan goed schrijven.
1: Ja, zeker weten.
0: Raak het precies zoals het is. Ja. En in korte zinnen.
1: Ja. En ook nog een interview, dat heb je ook ongetwijfeld gelezen met Joshua Redman.
0: Ja, prachtig. Nou, ik hoop dat u het ook goed vindt. Paul Alket, u weet wel, de bedenker en uitvoerder van het huidige Noordse Jazz Festival, bedacht in 1985 een jaarlijkse jazzprijs. En hij noemde dat de Bird Award. En dat is de bijnaam Bird van Charlie Parker. En dat was de architect van de moderne jazz. Na zijn overlijden van Paul Alket kreeg deze internationale hoge jazzprijs de naam Paul Alket Award, terecht natuurlijk. En dit jaar ging de prijs naar de Braziliaanse pianist Amaro Freitas. En naar aanleiding hiervan wil ik muziek laten horen van de voortreffelijke Amerikaanse pianist Kenny Barron. Hij is geboren in 1943 en hij is zonder meer een van de beroemdste en beste pianisten in de jazz momenteel. Jongeren kijken met ontzag naar hem op. Hij is ook een topdocent. Hier geeft hij een concert op vrijdag in de Madeira-zaal om 16:30 met zijn trio. Maar hier wil ik dan laten horen met een andere formatie. Kenny Barron natuurlijk piano, Jonathan Blake is de drummer, Kita Gawan is de bassist, Steve Nelson vibrafoon en het grote talent ook Emmanuel Wilkins op alt. Hier is een prachtige compositie van Kenny Barron, Beyond This Place.

0: Ja, hè.
1: Ja, Kenny Barron.
0: En gelukkig geen
1: en dan Nelson met... Steve Nelson op vibrafoon.
0: Ja, Steve Nelson op vibrafoon.
1: Ja, het volgende nummer. Vorig jaar in september vond er een concert plaats in het Binnenhuis. Als leider van een band gevormd uit Joe Ross. Van Blue Note op vibrafoon. Ben van Gelder op altsax. Pel Cleaver op bas en Jamie Pete drums. En Jamie Pete heeft daar een beetje de leiding over die band. En dat concert in september, 26 september in het Bimhuis, dat is gelukkig opgenomen en drempel uitgegeven door het recordlabel Bimhuis. En dat was zo'n mooie muziek dat waarschijnlijk de aanleiding geweest is om ze ook uit te nodigen, te boeken voor het North Sea Jazz Festival. En ik meen dat ze op vrijdag gaan optreden in hetzelfde gezelschap. En dat is natuurlijk heel bijzonder dat een hele goede vibrafonist Joe Ross aan die band meedoet. Goed, ik heb de leden opgenoemd en de cd die heet, eens even kijken, Daily New Beginning. En u gaat luisteren naar het titelnummer, wat uiteraard dezelfde titel heeft, Daily New Beginning. Ja, Jamie Pete, de leiding, Ben Vergelder op altsax, Pel Cleaver op bas en Joe Ross vibrafoon.

0: God, dat had ik dat nooit verwacht. Oh. Nou, zulke muziek. Ja. Ik dacht, JUP, slagwerker. En, ja. En die laat zijn eigen roeren. En, ja. En ik heb het artikel ook gelezen. Maar totaal anders. Ja, heel mooi ingetogen muziek, zeg.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja. En hoe hij zijn drums gebruikt. Met ja. Goh, schitterend, Harry. Verrassend, laat ik het ook zo zeggen.
1: Ja, zeker weten, ja.
0: Goed, dan ben ik aan de beurt. Nou, Nederland heeft een mooie traditie in de jazz met grote orkesten. Om maar een voorbeeld te noemen. Het wereldberoemde Metropoolorkest, opgericht in 1945 door de overheid. En de basis Big Band Jazz kent u wel. Duke Ellington, Count Basie, Stan Kenton. Maar er zijn ook veranderingen. Denkt u maar aan de orkesten van Jill Evans en Maria Schneider. Nou, hoe zit het nou in Nederland? Nou, we hebben nu het New Art Orchestra opgericht na de coronatijd. Door Marieke van Dijk. Het bestaat meerendeels uit dames. Alle bandleiden kunnen nu composities aanbrengen, zodat ontstaat allemaal verschillende muzikale ideeën. Hierdoor is het een fris klinkende big band geworden en van Nederland. Ik heb hier een album en dat heet de Tivoli Sessions. En dat is opgenomen in Utrecht en is uitgegeven door het Nederlandse label Zenith Records in 2025. En zelf vind ik deze cd de verrassing in de laatste jaren. Ik heb uitgekozen het nummer Balancing Act, gecomponeerd door Susan Veneman. Zij soleert op dit nummer op trompet, want ze speelt ook bugel. Haar broer Vincent soleert op trombone. En we gaan nu gauw luisteren naar het orkest. Want ze geven op zaterdagmiddag een concert in de Missouri Hall om 3:30. Dus hier is het prachtige van dat New Art Orchestra, het nummer Balancing Act.

garage hebben ingestort. Wat verlengd nu dan? 1,2 of zoiets? De lensgrootte.

0: Ja, Rolf, geweldige muziek. New Art Orchestra.
1: Ja, ik vind het geweldig. Ja. Eigenlijk Big allemaal. Band. Alle nummers zijn verrassend. Ja.
0: Big Band van Nederlandse bodem. Ja. New Art Orchestra. Ja, ik zag in het programma dat Berempel Pat Metheny, de gitarist, ook weer meedoet aan het North Sea Jazz Festival. Ja. En ik ben begonnen met Roy Hargrove als een stukje geschiedenis. Ja. En ja, ik, ook een stukje geschiedenis voor wat betreft Pat Metheny Groep. Rond de eeuwwisseling, 95 of 98 in die koers. Ja, toen in Den Haag hadden ze een grote tent gebouwd. En dat trad hij op met Michael Brecker, geloof ik. Nou, dus ik heb muziek opgezocht van Pat Metheny, min en meer als herinnering aan vroeger. En u gaat luisteren. Die cd die heet The Road to You. En het nummer wat ze gaan spelen is Have You Heard. Het is een lang nummer. En beperk ik ons tot 5 minuten ongeveer. Have You Heard, Pat Metheny.

0: Ja, die man die blijft goed, hè?
1: Ja, zeker weten.
0: Arie, voordat we afscheid nemen, wat gaan we doen volgende week?
1: Ja, Nederlandse, ja, ze mag hem beschouwen als jazzheld, toch? Benjamin Herman.
0: Oké.
1: Okay. Ja, mooie muziek.
0: Mooie muziek.
1: Dan gaan we minstens acht nummers van laten horen.
0: Zeker. Goed, hier is het laatste nummer van vandaag. Tenorsaxofonist Jure Honing is een zeer actieve jazzmuzikant. Formeert jarenlang succesvolle ensembles. Is ook internationaal zeer bekend, hè? Won in 2012. De Boy Edgar prijs en ook nog 3 Edisons. En Jazz in de Polder, Arie en ik dus, ik ben Roelof, zijn diverse keren naar concerten van hem geweest en waren behoorlijk onder de indruk. Zijn laatste formatie speelde hij nu op vrijdagavond, 10:00, in de zaal Madeira. En het bestaat uit Jure Honing tenor, Remy van Kesteren harp, Alina Sherina gitaar, Tony Overwater bas en Jorie Vroom drums. En u hoort nu dezelfde bezetting op het aankomende nummer. Het staat op de CD Peace, uitgebracht in 2025 via het Challenge Records, met op de voorkant een foto van Jure Honing zelf. En dan als baby. Ja, hij is een beetje een eigenwijze man. Maar hier is toch wel mooie muziek van Jure Honing, Isola. Dag, tot volgende week.

0: Diederik Krimpen-Urbaert.
1: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
2: Doral Megens met het NOS-journaal. Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid gestemd voor de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. De bedoeling is om minder afhankelijk te worden van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 gebruikt kan gaan worden. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren, maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Italië zet 2 Russische militaire attachés het land uit. Ze moeten binnen 3 dagen vertrekken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken waren de 2 spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. 2 dagen geleden werden 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd die geheime informatie zouden hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. De Britse premier Starmer zegt dat het Verenigd Koninkrijk een van zijn grootste muzikanten heeft verloren, nu zangeres Bonnie Tyler is overleden. Hij noemt haar een icoon die de dansvloeren en karaokebars deed vollopen. Bonnie Tyler had in de jaren 80 grote hits als Total Eclipse of the Heart en It's a Heartache. De zangeres lag in coma na een operatie. Ze was 75 jaar. Het weer, eerst nog wat bewolking, maar vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: Rondom de Kerken. Rondom de Kerken, het religieuze programma van RTV Krimpenerwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 12 juli aanstaande verzorgd door Kees de Lange namens de Remonstrantse gemeente Schoonhoven. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

info. Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 's middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

0: info.
1: RTV Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, voor de vakantiegangers hier in de Krimpenerwaard. Fietsen langs de Vlist. De route tussen Schoonhoven en Haastrecht is volgens kenners adembenemend mooi. Geniet van de historische boerderijen, de mooie knotwilgen, de theetuinen en molens. Geniet ervan en ga lekker op uit. De Vlist tussen Schoonhoven en Haastrecht.

0: Ik krimp in Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
2: Door Albegens met het NOS-journaal. Een wijkagent uit Tilburg die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. De man zei voor de rechter dat andere gevangenen het op hem hebben gemunt. De agent van 62 werd begin dit jaar aangehouden. Hij staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Hij zou informatie hebben opgezocht en doorgespeeld over een gestolen partij cocaïne, ontvoeringen in Hoofddorp en Waalwijk en een explosie bij een huis in Goorlen. Italië zet twee Russen het land uit. Het zijn militair attachés die zich bezighouden met defensiezaken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de twee spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. De Russen moeten binnen 3 dagen Italië verlaten. 2 dagen geleden werden al 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd. Zij zouden geheime informatie hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. In Huizen in het Gooi is door een explosie en een brand vorige week zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig bewoonbaar zijn. De oorzaak van de explosie in 1 van de huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. In de Tour de France is opnieuw een Nederlander afgestapt. Sprinter Arvid de Klein gaf in de 6e etappe na ongeveer 50 kilometer op. Hij kwam in de 3e etappe al op grote afstand binnen. De Klein is de 5e uitvaller deze Tour. De 2e Nederlander. Gisteren gaf ook Alex Molenaar op. Het weer. Vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 in het zuiden. En vanavond blijft het nog lang warm. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
3: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem. Dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
4: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Vrijwilligers zetten zich in voor onze veiligheid. Dag luisteraars, maar liefst 150 vrijwilligers. Die helpen op deze tijden de medewerkers van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard bij het controleren van de dijken. Dit op scheuren en verzakkingen, alles te maken met de droogte van de afgelopen periode. 150 vrijwilligers in totaal. Top bezig!

0: info.
1: Een tip voor als u terugkomt van vakantie. Dag luisteraars, terug van vakantie. Vergeet dan niet om de waterkraan een paar minuten open te draaien. Laat het water, zowel warm als koud, rustig doorlopen. Zo ververst u het stilstaande water in de leidingen en kunt u daarna gewoon weer rustig drinken.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Items gezocht voor De Waard aan tafel. Dag luisteraars, in de maand september starten we weer met een nieuwe reeks, een nieuw seizoen De Waard aan tafel, ons wekelijks televisieprogramma. Heeft u tips of items voor dit programma? Mail ze zo snel mogelijk naar redactie@rtvkrippendewaard.nl en vermeld erbij uw naam en telefoonnummer. Alvast hartelijk dank.

0: De uitzendingen van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Alma Filmproducties.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Zo'n 700 mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Mensen droegen volgens RTV Utrecht spandoeken met teksten als geen ja is nee en geloof slachtoffers. Dinsdag werden een ex-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en oordeelde dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie, maar oordeelde dat het geen verkrachting was. Het Europees Parlement stemt met ruime meerderheid in met de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. Zo wordt Europa minder afhankelijk van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 kan worden gebruikt. De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse houdt steeds meer rekening met grote hitte. Het wandelevenement vindt elk jaar plaats in de derde week van juli, tegelijk met de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de organisatie gooit het weer steeds vaker roet in het eten. Niet alleen extreme hitte, maar ook tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is nu niet aan de orde. Verdrietige reacties op het overlijden van zangeres Bonnie Tyler. Bryan Adams en producer Pete Waterman roemen haar stemgeluid. Cliff Richard zegt dat haar aanstekelijke levenslust veel mensen heeft vermaakt. Bonnie Tyler scoorde hits als It's a Heartache en Total Eclipse of the Heart. Ze overleed gisteren, ze was 75. Het weer vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten nog bewolkt. Het wordt 22 graden in het noorden, 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

info. RTV Krimperwaard, Zomerradio 2026. RTV Krimperwaard, uw lokale omroep. Met informatie, muziek en gezelligheid. Op FM, DAB+ en internet. Ook in de vakantie, kijk en luister mee, waar u ook bent.

0: regio-info.
1: Wees er snel bij. Het programma 2026-2027 van Theater Het Kwartier in Stolwijk is bekend. Blader door het programma. Laat u inspireren en bestel eenvoudig uw kaarten via www.hetkwartierstolwijk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: Hey, Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 twee mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Een van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van de lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. In het zuidoosten van China zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen bij een brand in een schoenenfabriek. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Xinjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen het dak opgevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden is te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan en er een dikke zwarte rookwolk in de lucht hangt. Brandweerlieden proberen mensen te bereiken die nog vastzitten in de fabriek. Honderden mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank gelooft wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en zei dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie van het meisje, maar oordeelde dat er geen verkrachting was. Vanmiddag droegen de demonstranten in Utrecht spandoeken met teksten als "geen ja is nee" en "geloof slachtoffers". Sinds het voorjaar hebben de mazelen in Bangladesh al aan bijna 750 kinderen het leven gekost. Het aantal slachtoffers ligt mogelijk hoger, zegt UNICEF. Vooral kinderen tot 5 jaar worden ziek. De regering van Bangladesh is bezig met een noodvaccinatiecampagne. Het weer vanavond is het nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem. Dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

0: If we all light up, we can scare away the dark.
1: Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

RTV Krimpen de Waard met tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, tips voor de vakantiegangers. Wandel in het Loetbos bij Lekkerkerk. Het Loetbos is het centrale natuurgebied van de Krimpen de Waard, doorsneden door het Veenriviertje de Loet. Wandelen, vogelspotten of beklim de houten uitkijktoren en geniet van een wijd uitzicht over de sloten en de polders. Een tip van RTV Krimpen de Waard. Lekker wandelen in het Loetbos.

info. De RTV Krimpen de Waard app. Dag luisteraars, zet de RTV Krimpen de Waard app op je telefoon of iPad. Dan kan je overal waar je maar bent, waar internet is, luisteren en kijken naar RTV Krimpen de Waard. En je blijft ook op de hoogte van het laatste lokale nieuws.

0: info.
1: RTV Krimpen de Waard, toeristische tips. Dag luisteraars, we gaan naar het streekmuseum Krimpen de Waard. Aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel. Daar leer je hoe het zware boerenleven, de binnenvaart en het touwslaan, hoe het er vroeger allemaal aan toe ging. Wees daar van harte welkom bij het streekmuseum Krimpen de Waard in Krimpen aan de IJssel.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij de rechtbank in Utrecht hebben honderden mensen geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een meisje van 17. Er hebben wel seksuele handelingen plaatsgevonden, oordeelde de rechtbank, maar het zou geen verkrachting zijn geweest. Voor een schietpartij waarbij een dode viel en iemand zwaar gewond raakte, is een man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27 jaar cel. De twee werden in 2024 op een landweg in de buurt van Vlissingen beschoten, vermoedelijk tijdens een ruzie over drugs. De veroordeelde man heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Een Tilburgse agent die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. Tegen de rechter zei hij dat hij door andere gevangenen wordt bedreigd. De man staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Het weer is steeds vaker spelbreker bij de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de organisatie krijgen wandelaars niet alleen vaker te maken met extreme hitte, maar ook met tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is niet aan de orde. Wel wordt bekeken of er vroeger op de dag kan worden gelopen. Bij de overstromingen in het zuiden van China zijn honderden giftige slangen uit kwekerijen ontsnapt. Een aantal mensen is al behandeld tegen slangenbeten. Eén slachtoffer is overleden. De overstromingen zelf hebben aan zeker 38 mensen het leven gekost. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Het weer vanavond is er nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com. Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? Donderdagavond, 6 uur. Urban Vibes met Quinty. Tijdens dit uurtje word je meegenomen door een tijdreis met urban, afro en R&B muziek. En een snufje Hollandse hits kan natuurlijk niet ontbreken. Alleen positief nieuws. Dus luister mee naar Urban Vibes met Quinty.
4: Hey, hallo. Gezellig. Goedemiddag. /avond. Nou, welkom en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe editie van Urban Vibes met Quinty. Nummertje 46, een even getal, vind ik altijd fijn. En ja, welkom. Vanavond is het weer tijd en luister je gezellig tot 7 uur mee. En ook vanavond is het weer tijd voor wat nieuwe, lekkere Urban Vibes. En ja, elke week gaan we dus op tijdreis en wissel ik af met verschillende genres muziek. Namelijk Afro-Urban, R&B en natuurlijk een snufje Hollandse hits. En ook deze week bespreek ik weer onderwerpen zoals mindset, mental health en alleen positief of opmerkelijk nieuws. En je luistert elke week naar een andere zonnige hit van de week. Nou, ben je nieuw? Welkom. Gezellig dat je er bent. Straks hoor je wat dat precies inhoudt, de zonnige hit van de week. En normaal gaan we elke week naar het yay or nay moment. Maar ik dacht, laten we eens gewoon een yay or nay uitslag erbij pakken en dat nummer gaan draaien. Ik dacht, dat is ook wel eens leuk. Dus dat straks. Normaliter gaan we elke week een nummer draaien. En jullie mogen dan beslissen als luisteraar, heeft dit de Urban Vibes van Urban Vibes met Quinty, jee of nee? Of denk je van, nou, het hoeft niet? Nou, je kan dus stemmen normaliter in de poll op Instagram @urbanvibesmetquinty. Volg me even daar, dat is wel leuk. Dan kan je een beetje op de hoogte blijven. En ja, deze week gaan we dus een nummer draaien die dus als goed uit de poll is gekomen. Dus de meeste stemmen op J. En waar waren jullie mee bezig voordat je de radio aan zwengelde? Hoe zeg je dat? Ik was even in de tuin bezig. Dus ik was helemaal aan het zweten, maar wel even lekker. Dus een hele varen heb ik. Er was echt 8 jaar niks in die tuin gedaan.

0: denk ik 4 weken geleden of zo gedraaid hier bij Urban Vibes. En hij was dus als J uit de test gekomen. Dus ik dacht, nou, laten we eens van het moment gebruik maken. En lekker dat nummer draaien. Nou, het is natuurlijk van Linda, Roos en Jessica het origineel. En dit zijn dus Poekoesan en Rijk met Ademloos.
1: Dat is weer maar.

Rijk en Bokusam met Ademnood. En we zijn aangekomen bij het Mental Health en Mindset onderdeel van deze week. En ik heb hem weer even een keer opgesplitst in twee dingen. En ja, eerst even wat tips. En dat gaat namelijk over faalangst. Bij de meesten wel bekend. Maar hoe ontstaat dat eigenlijk? Nou, faalangst kan verschillende oorzaken hebben, waaronder perfectionisme, negatieve zelfspraak, eerdere negatieve ervaringen en extreme druk van ouders, leraren of iemand anders. En ook hoge verwachtingen vanuit de samenleving om angst voor afwijzing kunnen bijdragen aan het ontstaan van faalangst. En ja, bij iedereen is de trigger natuurlijk weer anders. En er zijn wat tips die ik ga mededelen. Dat je misschien kan helpen met faalangst. Even spieken hoor. Herken en erken je gedachten. Nou, leer om je negatieve gedachten te erkennen en uit te dagen. Vaak zijn deze gedachten irrationeel en niet gebaseerd op feiten. Nou, bereid je goed voor, is ook een goede tip. Een goede voorbereiding kan je natuurlijk helpen om zelfvertrouwen op te bouwen en faalangst te verminderen. Maak dus een planning, een samenvatting. Oefen met oude examens. Dat ligt natuurlijk ook aan wat je moet gaan doen. Rijden met rijangst had ik dus. Of hoe zeg je dat? Ik heb dus die faalangst en binaire, oftewel, hoe heette dat vroeger? Nevermind, gedaan. En dat kan ik echt iedereen aanraden. Ik had niet per se faalangst, maar gewoon, ik was echt gewoon 4, 5 keer gezakt. Dus bij de vijfde was het gewoon super chill om zo'n faalangstexamen te doen. En schaam je daar ook echt niet voor, want er zoveel mensen doen het. En ja, beetje blij dat het er überhaupt is. En de laatste tip is: vermijd perfectionisme. Accepteer dat fouten maken normaal is en een deel van het leerproces. En je hoeft niet bang te zijn of wees niet bang voor feedback. Niemand is namelijk perfect. En het is belangrijk om van je fouten te leren. Deze tips heb ik van psycholoog.nl. Dus wil je dat teruglezen, kan je dat zelf even lekker opzoeken. En dan het tweede stukje, want dit is dus echt iets bizars, iets positiefs, want groenere woonomgevingen die gaan dus gepaard met mindere psychische zorg.

Dit vind ik ook echt heel interessant. Want een groene omgeving is niet alleen belangrijk tijdens de hittegolven, maar ze leidt ook tot een lager gebruik van mentale gezondheidszorg. Nou, dat blijkt dus uit een studie van CM onder meer dan 4 miljoen leden. Dus nou, ik vond dat mega interessant. En ja, de resultaten zijn dus duidelijk. Wie in een groenere buurt woont, doet minder een beroep op geestelijke gezondheidszorg. Nou ja, dat is toch bizar. Een toename van 20% aan een groene ruimte in de wijk gaat gepaard met een, ja, een daling van 3,73% in het gebruik van die zorg. Dus ja, nou ja, de percentages zijn natuurlijk klein, maar het is wel een soort bizarre ontdekking. Dus nou, dat is eens een keer positief nieuws. Dus nou ja, ik had net met de tuin bezig, dus dat dreigt er zo. Dat, hoe zeg je dat nou? Dat deelt er ook aan mee. Nou ja, je snapt vast wel wat ik bedoel. Ja, we gaan ook weer verder, want ik lul alweer veel te veel. Maar het was wel even interessant. En dit is ook een nieuw nummer van Jong Dylan en Vincent Visser.

she's best. Ria met Manifesting My Dream Life. You cannot go. Ria. En straks om 6:30 hoor je weer het nieuws. En daarna de zonnige hit van de week. En we dalen dit jaar deze zo koekoek. We dalen deze week af naar 1983. Dus ben je benieuwd naar het weer. En de zonnige hit blijft al lekker luisteren. En dit is de nieuwe van Kims en Riven. Sous contrôle.

Kim Schriffen met Zoek Controle. En wat wilde ik nou zeggen? Oh ja, op de weg hierheen, tenminste thuis, werd er gezegd... je moet wel vroeg weggaan, want het is helemaal file en chaos op de weg. Want er zijn natuurlijk van die werkzaamheden bij de A27. Nou, het enigste wat er was, was een hele trage vracht... of hoe heet dat? Trekker die voor me reed. Dus verder was het prima te doen. Maar hou dus een beetje rekening met extra reistijd. Ja, want je kan niet over de A27 tot en met 17 juli. Hey,

2025, en daarvoor hoorde je al mijn ladies van Ronnie Flex, Karol, Ali Efsonski en Scarface. Yes, en het is weer tijd voor het weer van vanavond, of eigenlijk aankomende dagen. Want morgen, ja, is het vrijdag, begint zon overgoten, landinwaarts klimt de temperatuur tot van naar 28, 29 of 30 graden. Terwijl de Waddeneilanden rond de 23 graden blijven steken door een briesje van zee. En zaterdag zet de trend zich nog eventjes door. Strak blauwe lucht en de waarden die in het... Door een strak blauwe lucht en de waarden die in het zuiden al 30 graden aantikken. En vrijdag en zaterdag is het ook tijd voor Zilverfeest in Schoonhoven. Vrijdagavond en zaterdagavond. Ik had het vorige week ook al gezegd. Dus die temperatuur is lekker om daar misschien een beetje warm. Maar we gaan niet klagen. En zondag kan je dan nog eventjes je katertje uitbrakken. Want dan is het ook een perfecte zomerdag. Er staat bijna geen wind. En smeer je wel goed in. Want de zonkracht heeft hoge waarden van 7. Nou, zondag, of maandag en dinsdag begint de week weer... lekker zonnig. Het trekt eigenlijk een beetje door op de goede manier. Dus kunnen de tropische temperaturen oplopen. Zelfs in Limburg en Brabant tot 33 graden. Hier in de Krimpen en Waard wordt het zo'n 28 à 29 graden. Prima dus en niet al te warm. Smeer je goed in en geniet ook van het lekkere weer. Want voordat je het weet is het weer voorbij. Maar goed, jullie zullen me wel voor gek verklaren. Maar ik verlang ook toch ergens wel weer lekker naar de herfst. Ja, dat is mijn favoriete seizoen. En ja, dat maakt me ook gelijk weer op het punt dat we gaan naar de zonnige hit van de week. En ik zei het in het begin al, ben je nieuw en denk je, wat is dat? De zonnige hit van de week. Ik draai dus elke week een nummer dat ik zelf graag in het zonnetje wil zetten. Een nummer die ik ken van vroeger of een nummer met een bijzondere betekenis. En deze week dus een sprong naar 1983. En ik draai al vaker... Doe maar, ik heb het nu verklapt. Maar goed, welk nummer weten jullie nog niet? Maar deze hadden we dus nog niet gehad. Dus ik dacht, perfect nummertje om even lekker te draaien. Als zonnige hit van deze week.

Lotje, vorig jaar. En ik zei net tegen anderen die ook gezellig de studio in komt lopen. Jopke, de gezellige meid, die was gisteren bij Hart van Nederland, geloof ik, had ik gezien. En zij is dus een soloalbum, of nummer heeft ze uitgebracht. En die gaan we dus volgende week draaien bij Urban Vibes Yeah or Nay. Dus dat is een leuke binnenkomer. En dat gaf mij weer inspiratie om haar, ja, of hun. Hè, want het is Roeland Beelen en hun USVWSN, VWSU. Hun, hoe heet dat? Studentenvereniging. Dat nummer natuurlijk, Lotje. Dus volgende week hoor je die. En dit is Fold It.

0: Zo, dat was een smooth overgang, al zeg ik het zelf. En we zijn aangekomen bij de positieve en ja, leuke nieuwsitems, tenminste. Ja, ik begin met een lokaal nieuwtje, want dit kan ik gewoon niet bespreken. Maar er heeft dus gisteren een hond vastgezeten tussen de traplift en de muur. En de brandweer in Schoonhoven moest de hulp schieten om ja, lieve Elvis te bevrijden. Mijn hondje Nola en Elvis die vinden elkaar heel leuk. En ja, het werd doorgestuurd in een groepsapp. Maar gelukkig is Elvis er zonder kleerscheuren vanuit uitgekomen. De hond wilde van de eerste verdieping naar beneden lopen, maar raakte daarbij bekneld tussen de traplift en de muur. En het baasje probeerde het dier zelf te bevrijden, maar dat lukte helaas niet. Waarop de brandweer is ingeschakeld. En gelukkig bleef Elvis zijn hond rustig tijdens de situatie, zegt de brandweer. En de brandweer werd dus ingeschakeld en heeft een deel van het traplicht gedemonteerd om het dier veilig los te krijgen nadat de hond was bevrijd. Zette de brandweerlieden het traplicht weer zorgvuldig in elkaar. En Elvis liep dus gelukkig geen verwondingen op en maakte het na afloop goed. En de brandweer kon weer terugkeren naar de kazerne. Nou, dat kon ik niet benoemen. Dus nou, gelukkig is Elvis ongedeerd gebleven. En ja, ga jij nou binnenkort met het vliegtuig op vakantie, dan hoop ik niet dat dit gebeurt. Nou ja, het is al gebeurd, dus laten we even afkloppen dat het bij jullie niet gebeurt. Maar er was dus een vliegtuig die niet kon vertrekken vanwege een muggenplaag. Ja, het is echt bizar. Maar de vakantiegangers die van Milaan naar het Spaanse Alicante wilden vliegen, hadden dus pech, want hun vlucht ging niet door vanwege een muggenplaag. Nou, alle koffers zaten al in het toestel en alle reizigers stonden klaar om in te stappen. Maar wat ze dus niet wisten, is dat er een hele zwerm muggen naar binnen was gevlogen. En het vliegtuigdeur stond minutenlang open en dat was voor de beestjes het moment om naar binnen te gaan. Nou, tijdens het instappen viel het sommige reizigers al op dat er veel muggen in het vliegtuig vlogen. En bij binnenkomst schrokken ze pas echt, omdat er echt overal muggen zaten. Nou, de stewardessen probeerden zoveel mogelijk muggen te doden met vliegenmeppers. Maar dat was niet de oplossing. En toen de reiziger aangaf dat zij allergisch was voor muggenbeten, besloot de crew de vlucht te annuleren. En alle passagiers moesten overstappen op een ander vliegtuig. Dat toestel vertrok uiteindelijk 3 uur later dan gepland. Nou ja, beter laat dan ooit. En ga je binnenkort nou nog naar een festival en ga je naar de Zwarte Cross, dan heb ik een leuk nieuwsitem voor je. Want volgende week begint die Zwarte Cross, het grootste festival van Nederland. En dat wordt waarschijnlijk weer superleuk en druk. Er was alleen één probleem. Door het warme weer is het gras flink gegroeid en stond het veel te hoog. En daarom vroeg de organisatie of mensen in de buurt konden komen helpen. Nou, en dat gebeurde natuurlijk. Luister maar even mee.
1: Wat doe je als het gras op je festivalterrein te hoog is? Nou, de organisatie van de Zwarte Cross, het grootste festival van Nederland, wist wel een oplossing. Ze vroegen 300 mensen uit de buurt om met hun grasmaaier langs te komen.
2: Ja, dit is natuurlijk hilarisch.
3: Ja, is gewoon goed. Dan moet je gewoon, als je een uitnodiging krijgt, dan moet je gewoon ja zeggen.
1: Als bedankje hebben alle vrijwilligers een toegangskaartje gekregen en een plekje op de camping volgende week.
0: Nou, dat is leuk, toch? Ik vond dat wel even grappig. En dat was het laatste item alweer. En vorige nummer van deze volgende artiest was in 2018. Maar John West, oftewel John West, heeft dus het oude nummer weer nieuw leven ingeblazen. We zijn aangekomen bij de laatste 10 minuutjes van Urban Vibes. Dus pak nog even een koud drankje en enjoy!

Hello Bilar van Ivy Queen. En dat nummer komt uit 2003. Nou, dat hoor je ook wel een soort beetje, heb ik het idee. Maar ja, de tijd is weer omgevlogen. Want het is weer hierna tijd voor het laatste nummer. En ja, het lijkt wel elke week sneller te gaan, heb ik het idee. Maar ja, over een klein maandje is het al een jaar dat ik Urban Vibes met Quinty doe. Dus dat is wel even een mijlpaal. En superleuk, dus dan gaan we weer een jaartje eraan vastplakken. En ja, ik wil iedereen bedanken voor het luisteren. André staat ook weer klaar hier gezellig met een bomvolle show. En volgende week zijn we er gewoon gezellig weer. Dit weekend dus Zilverfeest Schoonhoven. Als je nog geen kaartje hebt, zal er vast nog wel een kaartje te zijn op Ticketswap. Dus dat is natuurlijk heel leuk. Daar gaan we natuurlijk van uit. Maar goed. Dus ja, iedereen bedankt voor het luisteren. Smeer je goed in. En tot volgende week.

0: U luistert naar RTV Krimpen-Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft deze week 3 verdachten aangehouden in een onderzoek naar de voorbereiding van een liquidatie. Ze zijn alle 3 18 jaar. Eerder werden al 3 andere verdachten opgepakt, onder wie 2 Scandinavische mannen. Zij hadden meerdere vuurwapens en munitie in hun hotelkamer in Amsterdam. Wie het doelwit van de mogelijke liquidatie was, zegt de politie niet. Mogelijk werden de verdachten door criminelen geronseld via sociale media. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 2 mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Een van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van een lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Bij een brand in een Chinese schoenenfabriek zijn zeker 28 doden gevallen. Volgens staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht van de fabriek in de stad Jingjiang in het zuidoosten van het land. Daar kwamen ze vast te zitten. De brandweer probeert ze nog te bereiken. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Tennister Karolina Muchova heeft de finale van Wimbledon bereikt. De 29-jarige Tsjechische versloeg de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Het is voor het eerst dat Muchova in de finale van Wimbledon staat. Extra bijzonder is dat ze allergisch is voor gras. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af na een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.
5: Ah, natuurlijk. We zeggen een goede avond.
6: Hey, hallo. Nu van 7 tot 8 uur, André Jonkheid met een speciale aanbieding.
7: André Jonkheid, RTV Krimpen-Urwaard.
5: Ah, we hoorden het vandaag allemaal natuurlijk. Het overlijden van Bonnie Tyler op 73-jarige leeftijd. Daarom deze plaat maar als eerste.

0: vandaag dus overleden. Deze zanger is Bonnie Tyler. 75 jaar gescoorde de monsterrit met deze platen. Total Eclipse of the Heart natuurlijk, hè. Tyler werd 75, vooral bekend van de power ballads, waarvan hij bekendste It's a Heartache, Holding Out for a Hero, en een allergrootste hit natuurlijk deze. A Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler dus, in memoriam.
1: Goedenavond. Het ritme van het groen.
0: Ja, maar we gaan door natuurlijk hier met die speciale aanbieding. Week nummer 28 op 9 juli van het jaar 2026. Dag 190 van het jaar.
1: Dit is waar je thuis hoort. RTV Krimpenaar. André Jonkheid.
0: En ik zeg natuurlijk bijzonder goedenavond. Eet smakelijk even aan deze kant. Een mooie zonovergrote avond in deze Krimpenaar natuurlijk. Een lekkere temperatuur en een mooie zwoele zomeravond. Waarbij de scholen het basisonderwerp groepen 8 waarschijnlijk afscheid gaan nemen. Met de musical of andere leuke activiteiten allemaal. Gaat vanavond allemaal een beetje gebeuren. Ook hier in Bergambacht vlak bij de studio. Dag 190 betekent dat we nog 175 dagen te gaan hebben tot het eind van het jaar. Oftewel al ruim over de helft. En wat gaan we doen in het programma? We hebben natuurlijk diverse items. We gaan kijken naar het wereldnieuws. Het voetbal, want de kwartfinale van het WK is begonnen. Vanavond Frankrijk tegen Marokko. Twee landen natuurlijk. En er zijn nog maar twee Afrikaanse landen in het toernooi natuurlijk. Argentinië en Marokko. En de rest komt allemaal uit Europa. Zelfs Zwitserland erbij, ja. Het is maar even allemaal natuurlijk in de uitzending hier bij RTV Krimpenaar natuurlijk vanavond, ja. Wat hebben we verder? De hits, tips, de mooiste gaan we houden. We hebben de vergaande glorie. Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis en dan vandaag centraal. Maar ook nieuwe muziek. Oh, deze is lekker. Ah, is lekker op de plaat van Showtek en Kate Ryan. Zojuist uitgebracht natuurlijk deze plaat. En Ella.

Ah, lekker een nieuwe plaat. Ella, Ella, daar gaat het om beloven hier in de uitzending natuurlijk. En dat vinden we lekker allemaal. En wat houdt ons allemaal bezig vandaag? Dat natuurlijk. Maar ook fans die zitten klaar om, zeg maar in Nederland ook, de voetbalwedstrijd te kijken. Frankrijk tegen Marokko vanavond in kwartfinales, WK. En als ze maar de poten thuis houden, niet gaan slopen naar de kant. Of ze winnen of verliezen, dat zal bijna een zorg zijn. Als je maar een beetje sportief bent en natuurlijk een beetje goed met onze spullenboel omgaan. Het zijn allemaal belastingcenten toevallig, ja. Vind natuurlijk de Tour de France. Pogacar die slaat een imposante dubbelslag vandaag in de Tour. En deelt namelijk een dreun aan Vingegaard. Twee kansen hebben ze natuurlijk voor de Tour de France 2026 tussen de bosbranden door daar allemaal in de hitte. Verder, ik zei het al, natuurlijk bosbranden in Zuid-Frankrijk natuurlijk door de hitte. En hittegolf hier in het zuiden van Europa. En Nederland krijgt er ook een klein staartje van mee. Verder de Iran-oorlog natuurlijk, weer bombardementen van Amerika daar in Iran allemaal. Waardoor de olieprijs en de prijs aan de pomp weer aanzienlijk omhoog gaat. 2,27,9 zag ik voor een literje euro op dit moment. Dat was hier toevallig in Begabbacht, vlakbij een benzinepomp, zonder namen te noemen allemaal. En verder ook het Nederlands elftal natuurlijk. Ze zoeken een nieuwe bondscoach. En Erik de Hagst die zegt namelijk niet beschikbaar te zijn als bondscoach van Oranje. Oftewel, de zoektocht gaat door en verder wie dat mag gaan worden allemaal. En zo zijn we hier natuurlijk helemaal op de hoogte weer van de gebeurtenissen. Wat er allemaal gebeurt vandaag de dag in de geschiedenis. Ja, en ook de corruptie van de scheidsrechters natuurlijk. En de inmenging van Trump met Infantino natuurlijk, de baas van de FIFA. Ja, een beetje bellen, bellen, bellen. En de kaart die werd vergeven allemaal. Het is een beetje een omgekeerde wereld, denk ik dan. Maar goed, het gaat zo in de politieke wereld natuurlijk allemaal. Zonder dat ik een waardeoordeel aan te schenken. Wat wij genoemd is, de derde plaat is een vaderlandse plaat. Een nieuwe vaderlandse plaat van Yves Berendsen. Oh, misschien is het tijd. Hij gaat scoren in de vaderlandse hitparade, dus let maar op mijn woorden.

0: tijd. We zijn er tot 8 uur vanavond met die speciale aanbieding natuurlijk. Hè. Wel de nieuwe muziek van Neef Berends op je radio. Het is tijd.
1: Dit is jouw zomerstation.

Get and See aan. En The Beautiful People, daar ging het allemaal over natuurlijk hier op je radio. En van de een naar het ander, ja. Zometeen trouwens nieuws over een McDonald's in de Krimpenermarkt. Maar eerst, take a chance, Alba.

Even op onze tour naar Zweden natuurlijk allemaal. Dat betekent Chance on Me. Naar Zweden niet meer voetballen, maar wel Noorwegen nog steeds natuurlijk in de WK-gebeurtenis. Al mogen ook aantreden allemaal met een griepvirus dat bij Noorwegen in het team. Maar ik wil wel even de formatie afmaken natuurlijk uit het Scandinavische land hier op je radio. Nou, ik zei het al, we zouden gaan kijken naar een McDonald's in de Krimpenerwaard. En er komt er eentje hoor, aan de N210 namelijk. En er komt veel reacties op, verschillende reacties hier in de Krimpenerwaard. De een ziet eetgemak, extra baan en levendigheid, terwijl de andere vrezen voor meer verkeer, zwerfafval. Een nieuw uithangbord voor ongezonde leefstijl. En weer een keten die de lokale ondernemer wegconcurreert. Ja, dan moet je allemaal je best doen natuurlijk om je goed te kunnen verkopen. Maar de McDonald's komt, zeg maar, waar vroeger het restaurant De Breka, het wegrestaurant De Breka, gevestigd was. En de opening van de McDonald's daar aan de N210 bij Krimp aan de Lek is medio volgend jaar 2027. Nou, voor het zover zal iedereen zijn mening er wel over hebben natuurlijk, hoe het gaat er allemaal. Maar in ieder geval, hij komt er wel.

Ah, lekker een beetje de sitaakje dansen in de studio natuurlijk. Met Rutger van Barneveld. Eindelijk scoort hij net een knoppunt van een zomerrit hier in Nederland. We hebben in de download top gebeurtenis hier in Nederland allemaal op Spotify. En hij mag er zijn, deze plaat, toevallig, ja.

0: gaan we doen? We gaan kijken naar een stukje vergaande glooi op deze donderdag. 9 juli op de kalender, jawel. Want in 1982 introduceert Coca-Cola de Cola Light. En in 1990 breekt op deze 9 juli in week nummer 28 een brand uit aan boord van de Noorse supertanker Megaborg. Hij liep vast in de Golf van Mexico en het schip verliest een deel van zijn vracht. Die bestaat uit 244 miljoen liter olie. Die hadden we nu goed genoeg gehad, was die prijs bij de pomp misschien wat lager geweest, maar goed. En verder kunnen we zeggen dat in 1999 een studentenbetoging was in Iran. Enkele tienduizenden studenten betogen in Teheran en in een tiental andere steden van Iran. Ze werden brutaal aangevallen door de veiligheidsdienst van Iran en betogers worden doodgeschoten. Duizenden betogers worden gevangen genomen en vele onder hen zitten nog steeds in de gevangenis. En sommigen zijn ofwel vrijgelaten ofwel geëxecuteerd inmiddels. Verder aan het einde van de oorlog, de Tweede Wereldoorlog, de economisch bericht van de Nederlandse minister van Financiën, Pieter Liefting, stelt de geldzuivering in voor 14 juli van 1945. Moeten namelijk alle bankbiljetten van 100 gulden worden ingeleverd. En in 1943 landen Amerikaanse en Canadese en Britse troepen, die voeren namelijk een invasie uit op het Italiaanse eiland Sicilië. Wat dan bevrijd wordt in 1943 al. Verder kunnen we zeggen een sportief bericht, want in Franeker wordt voor het eerst de kaatswedstrijd PC gehouden. Dat gebeurde in 1854 inmiddels weer. En zo blijf je op de hoogte natuurlijk van alles wat hier gebeurt in die regio natuurlijk wat betreft de berichtgeving.
1: Het zomergevoel op.

0: kent uit Nederland natuurlijk Flair. En door het oog van de nacht allemaal, dan gaat het over deze Nederlandstalige hit natuurlijk van deze band. Klinkt een beetje als nederpop op je radio, alles mag.
1: Wat ik krijg door het oog van de nacht.
0: Nou, dat bedoel ik maar, het oog van de nacht. Oh ja, met jou samen, dat zou ik ook wel willen natuurlijk allemaal, ja. Misschien een beetje te warm, maar we gaan het doen hoor. Een stukje vergaande glorie nog. Oftewel, zometeen afsluiten met de nummer 1 uit het verleden. Beginnen we met een sportief bericht wat in 1979 loste. Björn Borg, Jimmy Connors voor de derde keer af als nummer 1 op de wereldlange lijst der tennisprofessionals. En ditmaal doet hij dat na 6 weken. Gaan we het over de Tour de France hebben, want 2005 was het toerdebutant Pieter Wening. Die wint namelijk de 8e etappe in de Ronde van Frankrijk 2005. Hij deed dat vandaag de dag op 9 juli van het jaar 2005, 21 jaar geleden inmiddels alweer. Verder was in 2006 in de finale van het WK voetbal in Duitsland, wint Italië van Frankrijk naar strafschop en het werd daar 5-3. Als we toch het over Frankrijk hebben, die mag vanavond aangetreden natuurlijk om 10 uur tegen Marokko, gaat het allemaal gebeuren voor Frankrijk. Verder kunnen we zeggen dat in 2023 op deze datum 9 juli de Nederlandse wielrenster Annemiek van Vleuten voor de 4e keer de Giro Don, oftewel de Ronde van Italië voor vrouwen, wint. Oh, hebben we ook nog wel een wetenschappelijk bericht, maar dat is een oud bericht uit 1595. Want het Mysterium Cosmographicum van Johannes Kepler wordt namelijk gepubliceerd vandaag de dag in 1595, een tijd terug. Laten we het maar gauw vergeten en naar de nummer 1 gaan uit het verleden, want we hebben de dartpijl zijn werk laten doen met het muzikale dartbord. Kwam uit in 2013. Toen stond hij op de nummer 1 positie, de Zweedse DJ en muziekproducent Avicii. Geboren op 6-8 september 1989 en ook doodgevonden natuurlijk op een landgoed van een familielid. En dat gebeurde op 20 april 2018. Maar wel veel goede muziek voortgebracht. En ook de nummer 1 uit 2013. Op de nummer 1 van 6 juli 2013 tot en met 21 september 2013. 11 weken lang stond hij in het jaar, natuurlijk 13 jaar geleden, inmiddels op de nummer 1 in Nederland. Avicii. En het gaat over Wake Me Up, natuurlijk deze monsterrit van 11 weken nummer 1 in 2013. Avicii dus.

2000 dekte hij natuurlijk 11 weken lang op de nummer 1 positie. En ook vandaag de dag op deze 9 juli, 13 jaar geleden in 2013. Avicii, wake me up. Weet je wat, we gaan even piano spelen in de studio. Straks kijken we ook nog naar het mooie zomerweer hier in de regio, wat het weekend gaat brengen met het beachvolleybal in Stolwijk, ook aanstaande zaterdag 11 juli. Je bent hartelijk welkom aan het Kerstpoppad op die grote parkeerplaats. Omgetoverd tot een zandvlakte, een hapje en een drankje erbij, alles is dan mogelijk natuurlijk. Kom genieten en misschien wil je favoriet aanmoedigen aanstaande zaterdag 11 juli aan het Kerstpoppad 20 in Stolwijk.

Love, daar ging het allemaal over in vanavond. Laten we maar kijken naar de weerextremen van de weersgesteldheid sinds de meting van Meteor Consult. Ja, je weet de datum al, het gebeurde in 1901 toen ze begonnen aan de laagste minimumtemperatuur. Die werd genoteerd in 1949. Het was toen 5,6 graden in de beeld. En de hoogste maximumtemperatuur in 2010, het was toen maar 34,4. Ja, dat kunnen we zeggen in 2026. Waarin het vele malen warmer is geweest al deze maand, zeg maar. Of de afgelopen maand, moeten we zeggen. We zitten nu in juli natuurlijk. Hoogste maximumtemperatuur dus uit 2010, 34,4 graden in de beeld werd aangetikt. Nee, gaan we kijken naar de Krimpenerwaard, want wat kunnen we daar verwachten? Natuurlijk droog en onbewolkt weer in de Krimpenerwaard vanavond. Het is stralend weer in de Krimpenerwaard. De temperatuur loopt op naar een graad of 24 in de noordoostelijke wind, zwak. Vanavond 24 graden, vannacht koelt hij af 5 graadjes naar een graad of 19. En morgenochtend in de ochtend weer een graad of 24, wat het al gauw wordt. Het is zonnig, droog en vooral in de midden en zuiden van het land warm, met maximum temperaturen tussen de 27 en de 32 graden. En in het noorden, ja, daar wordt het wat minder warm door de wind van de zee. Gaan we kijken richting weekend natuurlijk. Vrijdag 28 graden, zaterdag een graad of 30, 11 juli. Mogelijk ook hitte, oftewel hitteinformatie. Zondag ook 30 graden en maandag 28 tot 32 graden. Hetzelfde geldt voor de dinsdag en de woensdag, gaan we naar een graad of 31. Oftewel, het blijft zomer volgende week in week 29 hier in Nederland natuurlijk ook, hè. En dat vinden we lekker, ja. De zomer in Nederland, dus ga je wat doen van het weekend. Je weet het, hè. Beachvolleybal aanstaande 11 juli zaterdag in Stolwijk vanaf 11 uur. Half 12 starten de wedstrijden tot en met 7 uur. S'avonds bent u er hartelijk welkom. Op drie velden wordt gestreden. Lekker muziekje, gezellig erbij, een bar erbij, een barbecue erbij. Alles is aanwezig. Ook parasols om u te kunnen schuilen voor de hitte. Oftewel, aan alles is gedacht daar. Dus wilt u er aanstaande zaterdag op uit en de plaatselijke favoriet aankomen, moedig. Het kan allemaal vanaf 11 uur daar op het terrein aan het Kerstpoppad nummer 20 in Stolwijk. Met het beachvolleybal 2026.

de Music Sounds Better With You. Ja, dat is al op je radio natuurlijk. En tot 8 uur zijn we de speciale aanbieding. En daarna gaan we gewoon nog door, ook radioactief hier bij TV. Wil je meer informatie kijken op www.rtvkrimpenderwaard.nl voor alle informatie. En zo gaat hij natuurlijk helemaal door. En wij zeggen, de laatste hier, die gaat erin natuurlijk. Volgende week zijn we weer dezelfde tijd, dezelfde plaats. Wie weet zien we elkaar aanstaande zaterdag bij het beachvolleybal van de QQC. Daar in Stolwijk aan het kerstpop nummer 20. Zeker de moeite waard om te komen. Alle ingrediënten aanwezig. En wat mij betreft een heel goed zonnig weekend. Geniet van het mooie weer en neem een drankje op het ras of wat u ook doet en geniet ervan. En als u op vakantie gaat, al een hele bijzondere goede vakantie gewenst natuurlijk. Hè. En RTV Krimpen de Waard reizen gewoon met u mee via de app.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Leerlingen die vanwege code rood door de hitte geen mondeling examen konden doen, mogen toch alvast starten met hun vervolgopleiding. Staatssecretaris Stiele van Onderwijs zegt dat de leerlingen van het speciaal voortgezet onderwijs niets aan de situatie konden doen. Het gaat om zo'n 300 leerlingen die 2 weken geleden geen mondeling examen konden doen. Dat moet de komende weken nog gebeuren. Scholen en universiteiten houden daar volgens Stiele rekening mee. Leerlingen moeten hun diploma wel halen om door te mogen met de vervolgopleiding. De brand in een Chinese schoenenfabriek is onder controle. Bij de brand in het zuidoosten van China vielen 28 doden. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Jingjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden was te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan. De eigenaar van de fabriek is aangehouden. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar die hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal wordt in ieder geval niet Erik ten Hag. Dat zegt hij zelf tegen RTV Oost. Ten Hag is een van de namen die werd genoemd als mogelijk opvolger van Ronald Koeman. Maar hij zegt dat hij te druk is met andere dingen. Ten Hag is nu technisch directeur bij FC Twente en wil dat in ieder geval de komende 2 jaar blijven. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
7: Kortom, Korevaar.
8: Donderdagavond van 8 tot 10 uur. Gepresenteerd door Dennis Korevaar. Kortom, Korevaar. Met in het eerste uur de plaat van Nederlandse bodem. En de kortomplaat van de maand. Dit is...

Goedenavond, het is vandaag donderdag 9 juli 2026, bijna 8 minuten over 8. Mijn naam is Dennis, leuk dat je luistert. Dit is tot de klok van 10, kortom Korrelvaart, jaargang 7, nummertje 223. Ik moet zeggen dat ik vanmorgen niet gedacht had dat het vandaag zo'n mooie dag zou worden. Dat heeft alles te maken met de hoeveelheid bewolking die er naar mijn ogen toch nog wel hing vanmorgen. Dat is dus in de loop van de dag redelijk weggetrokken, zo is te zien. Ik moet ook zeggen, ik ben vanmiddag even niet thuis geweest. Ik was vandaag wel vrij. Ja, dat is sowieso een beetje natuurlijk een gekke gang van zaken. Normaal gesproken ben ik op vrijdag vrij, maar morgen is dat even anders. Ja, er is iets met de snelweg en dicht en gedoe en zo, dus het is allemaal even lastig. Maar dan moet je roeien met de riemen die je hebt. En dat lijkt vooralsnog wel te lukken. Dus wat dat betreft hebben we verder niks te klagen. Maar het is wel lastig zo af en toe. Maar dat is inderdaad even vrij pittig. Maar goed, als dat het enige is, dan moet het allemaal verder wel goed komen. Goed, vanavond. Ja, nee, goed verhaal. Oké, en door. Vanavond in deze Kortom Korrelvaart natuurlijk weer om kort over de plaat van Nederlandse Bodem. De Kortom plaat van de maand van Yves Berendsen komt weer voorbij. En we kijken naar de laatste ontwikkelingen in de hitlijst. In uur 2 praat ik je bij over je favoriete artiest. Hoor je om 8:45 de aandachtsplaat. En sluiten we natuurlijk af met Dennis Dennis Kwartier. En dat is wel weer eentje waarvan je denkt, ja, daar kun je je vingers mee aflikken. Dus ik zou zeker blijven luisteren tot de klok van 10 op het moment dat Dennis Dennis Kwartier gaande is. Goed. Nog even wat nieuws uit de regio van de afgelopen week. Want ik moet toch zeggen dat er weer een hoop dingen zijn gebeurd. Er geldt een waarschuwing voor de zwemlocatie Plas Krimpenerhout in Krimpen aan de Lek. Daar geldt namelijk een waarschuwing voor blauwalg. Blauwalg kunnen gezondheidsklachten veroorzaken, zoals huidirritatie en maag-en-darmklachten. Het advies is daarom om niet te zwemmen. Ook wordt afgeraden honden niet in het water te laten of ervan te drinken. De actuele informatie over de kwaliteit van het zwemwater, dat kun je heel makkelijk vinden op zwemwater.nl. Ja, dat is gewoon best wel een hele handige website. Dan kun je dus gewoon bij ons in de Krimpenerwaard ook zien waar er waarschuwingen zijn. En dan zie je inderdaad dat het niet goed is om daar te zwemmen. Tenminste, dat is even wat ik... Even kijken. Oh, nu lijkt de actuele status wel in orde. We hebben van de week hebben we toch iets anders gemeld. Dat was niet helemaal best. Nou, nu lijkt de situatie in orde. Nou ja, goed, dat is dan... Maar wat betekent dit dan? Laat dan eens even zien wat die legenda betekent. Wat is dit? Wat betekent dit? Dit betekent zwemmen. Dit betekent niet zwemmen. Dit betekent... Dat is toch onhandig? Er staan allemaal legendaatjes in, maar... Informatiebord. Ik heb een informatiebord. Ik weet niet wat het betekent. Even kijken. Nee, dit is gewoon... Slechte website, joh. Jezus Christus. Hier mag je niet zwemmen. In de plas Elfthoeven. Bij Gouda, Reewijksplassen, daar zo in de buurt. Even kijken. Waar mag je wel? Mag je nog ergens wel zwemmen? Is dat hier? Let op, zwemmen wordt afgeraden. Maar waarom staat dat dan? Waarom staat dat dan daar te staan, Iro? Dit is toch? Nou, dit is. Nee, oké. Hey joh, het is allemaal prima. Maar let gewoon even op zwemwater.nl. Actuele informatie waar je wel en niet kan zwemmen. Dat lijkt me goed om even te melden. Een melding van een verdachte situatie op een bedrijventerrein in Lekkerkerk heeft in de nacht van woensdag op donderdag geleid tot een achtervolging in de richting van Rotterdam. Daarbij zijn meerdere verdachten aangehouden. De politie is op zoek nog naar getuigen en camerabeelden. Rond 4 uur kregen agenten melding over een verdachte situatie op een bedrijventerrein. Bij aankomst zagen zij personen die dozen uit een vrachtwagen haalden. Toen de verdachten er met een voertuig vandoor gingen, zette de politie de achtervolging in. Vervolgens raakte de politie het vluchtende voertuig tijdens een achtervolging meerdere keren.

een dienstauto. De ondersteuning van collega's uit Rotterdam zorgde ervoor dat meerdere verdachten konden worden aangehouden. Op Instagram spreekt de politie van een geslaagde gezamenlijke actie. Succes met je delen. Succes moet je delen, schrijft de politie Krim van Waard. En dankzij de samenwerking van de collega's uit Rotterdam zijn dus meerdere personen aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder. En over de identiteit van de verdachte en de aard van de buit zijn vooralsnog geen verdere details bekend. Dan tot slot nog even toch wel wat dingen die ik nog eventjes wilde delen. Ik had er zelf nou nog niet mee te maken, want ik heb deze week mijn nieuwe ID-kaart aangevraagd. Maar de verhuizing van de gemeente Krimpenerwaard naar het nieuwe gemeentehuis in Bergambacht heeft tijdelijk gevolgen voor de dienstverlening van het klantcontactcentrum. In verband met de verhuizing is het klantcontactcentrum namelijk op 23, 24 en 27 juli gesloten. Inwoners die in deze periode een paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs willen aanvragen of ophalen, wordt geadviseerd hier rekening mee te houden. Wie op 16, 17 of 20 juli een paspoort of identiteitsbewijs of een rijbewijs aanvraagt, kan het document pas vanaf 28 juli ophalen. En dat kan uitsluitend op afspraak. Tot en met 22 juli kunnen inwoners terecht bij het gemeentehuis in Stolwijk. En vanaf 28 juli is het nieuwe gemeentehuis in Bergambacht te bezoeken. Dus dat is fijn. De gemeente adviseert nog even de inwoners om tijdig een afspraak te maken en vertraging te voorkomen. Zo kan een nieuw reisdocument of rijbewijs op tijd worden aangevraagd of opgehaald. Ja, dat is inderdaad iets waar ik me wel bij kan aansluiten, want ik was bijna te laat. Ja, dat kan gebeuren. Maar het wordt geregeld, dus dat is fijn. En nog voordat het gemeentekantoor verhuist, dus dat is ook fijn. Bijna 7:15. Zometeen komt hij eraan. De plaat van Nederlandse Bodem is een bengertje, hoor. Maar eerst Mark Foster.

Mark Foster en Einmal uit 2018 alweer, plaatje. Lekker plaatje wel, moet ik zeggen. Het valt mij op dat er de afgelopen weken iets niet lukt. En dat is op tijd zijn met de plaat van Nederlandse Bodem. Nou, heb ik wel een idee waar dat aan ligt. Maar goed, het is 8:15 geweest. Tijd voor de plaat van Nederlandse Bodem. Deze week leuk plaatje van Senna samen met Sven Versteeg. Goed idee. Het plaatje heet Vuurwerk. Ja, het is echt wel weer een knaller van een plaat van Nederlandse Bodem, hoor, zou je kunnen zeggen.

George Harrison en Got My Mind Set On You. En daarvoor de plaat van Nederlandse bodem van Senna en Sven Versteeg. Je hoorde Vuurwerk. Ja, lekker plaatje is dat, hè. Ja, het is echt wel... Het is dat het nog geen oud en nieuw is, maar anders dan... Hè? Nee joh, ondertussen vallen eerst de mussen nog van het dak. Het is weer warm buiten. Het is, nou, ik moet zeggen dat het nu... Nu is het lekker. Volgens de actuele weer-apps is het nu zo'n 24 graden in de Krimpende Waard. Dat is lekker. Dat is fijn. En ik zou zeggen, hou het hoofd ook koel de komende dagen. Want het belooft de komende dagen warm te worden. Daar straks de verdere details van. Ik was nog een beetje aan het... Aan het rondsnuffelen op die kaart als het gaat om hoe heet het? Als het gaat om de veiligheid van zwemwater. Kijk, dan zie je bijvoorbeeld heel overduidelijk dat je in de Krabbenplas in Vlaardingen niet mag zwemmen. Omdat daar de kans is op gezondheidsklachten. Dat is dan blijkbaar wat het oranje icoontje betekent. Maar op dit moment zien we dus in de Krimperderwaard, waar we het net over hadden. Even kijken hoor, dan moest ik hierheen. Ja, de Krimperderhout. Daar staan dus geen meldingen. Daar is de actuele situatie in orde. Nog steeds. Dus ja... Ik weet het niet, dat bericht was van eerder deze week. En dan snap ik, dat wordt niet dagelijks natuurlijk bijgehouden. Dat ene bericht, als er op een gegeven moment te melden is... van joh, er is gevaar ergens om te zwemmen. Ja, dan geldt dat natuurlijk op dit moment. Het was wel een bericht van vandaag. Maar ja, het is wel een beetje wat het is. Ik zou het voorlopig houden misschien bij kraanwater. En dan niet alleen om in te zwemmen, maar natuurlijk ook wel om goed te drinken. Want het is wel dorstig weer als de zon schijnt. En nou ja, dat belooft morgen natuurlijk alleen nog maar meer te worden. Het wordt wel een warme dag, kan ik je vertellen. Dat kunnen we alvast weggeven. Maar het is wel dat je denkt, warm. Ja, dus dat is het wel een beetje. Nou, gaan we nog even kijken naar de verdere stand van zaken vandaag de dag. Volgens mij is het zo dat vanavond Marokko weer moet voetballen. Dat wordt natuurlijk weer spannend. Gewoon een spannende wedstrijd. Even kijken. Het is vanavond om 10:00. En dan hebben we het toch al over de kwartfinale. Dat is toch op zich... dat is toch op zich al wel weer vrij vlot. Even een slokje water, hoor. Zo, dat is toch even lekker verkoelend weer voor het lijfje. Ja, dat is toch lekker. Dus vanavond om 10:00 Frankrijk-Marokko. Even kijken, wat kunnen we er nog verder over zeggen? Dat hele WK interesseert mij verder niet. Vanmorgen stond ik bij het gemeentekantoor in Zolwijk, omdat ik moet een nieuwe ID-kaart hebben. En toen werd mij ook nog gevraagd door de beste man achter de balie, volg je het voetbal nog een beetje? Ja, ik moest hem toch teleurstellen, maar dan toch een beetje algemene kennis die me er dan wel weer doorheen lulde. Maar ik kan daar niet heel erg over meepraten. Ik merk ook dat het... ik merk toch dat ik dan vrij snel dichtklap als het over voetbal moet gaan. Maar goed, het is wat het is. Ja, dat zou ik willen zeggen. Hey, lang genoeg slap gehouden. Het is toch ondertussen weer tijd voor nieuwe muziek. En daar is een hele hoop over te melden. Ze gaat op tour, er komt nog een album aan. En dan alsof dat nog niet genoeg is, is er voorafgaand van dat nieuwe album ook alweer nieuwe muziek. Er valt genoeg over te vertellen, maar het is gewoon tijd voor nieuwe muziek, zoals gezegd. De nieuwe van Gracie Abrams en die heet Look At My Life. Die hoor je nu in Kortom Korrelver, hier op RTV Krimpende Waard. Oh, dat was echt het verkeerde schuifje naar beneden.

summer. Lowborn en Fucked Up Summer. En daarvoor de nieuwe Gracie Abrams en Look at My Life. 8:55 bijna. Tijd om te kijken naar wat het weer gaat doen de komende dagen. Dan zien wij dat er... Ja, precies, inderdaad. Het lijkt ook allemaal op elkaar. Vanavond is het nog vrij helder en daalt de temperatuur naar zo'n 22 graden. Morgen wordt dus een warme dag in de Krimpenerwaard. 28 graden in de middag al vrij snel. En dat is lekker. Strak blauw, alleen maar zon. Morgenavond dan nog een graadje of 24. Zaterdag eigenlijk een beetje hetzelfde. En zondag wordt het dan 30 graden. Ook maandag is het nog lekker tussen de 21 en 28 graden overdag. En dinsdag dan wordt het weer iets warmer tussen de 23 en 29 graden overdag. Als we dan verder gaan kijken naar de rest van de dagen, dan zien we dat het tot en met woensdag eigenlijk nog lekker weer is. Zo'n 29 graden nog in de middag. En dat dan vanaf donderdag kan ze dus op een spatje regen. Maar die boodschap die bewaren we gewoon nog even voor wat het is en voor volgende week. Want om nu alvast over regen te gaan spreken, wat volgende week misschien valt, dat vind ik iets te enthousiast als mij vraagt. Goed, nou, dan hebben we dat in ieder geval weer gehad. Binnen een minuut even lekker het weer verteld. Hartstikke fijn. Ja, er is ook weinig te melden als het gaat om het weer. Het is eigenlijk vrij eentonig. Veel zon, warm, tegen de 30 graden. Nou, smeer je goed in en drink voldoende water. Bier is ook goed, volgens Rob, want er bestaat ook veel uit vocht. Ja, nou, de goede tip wel. Yeah.

Elva Love en Connor Maynard met Don't Wanna Stop. De korte plaat van de maand februari 2021 alweer. Dus dat gaat alweer snel. Dan is het bijna kort voor negen. En dan is het tijd voor de volgende. Ja, van de ene gaan we dan naar de nieuwe korte plaat van de maand. Want in november staat hij nog in de Ziggo Dome in Amsterdam. Leuk feitje, ik ben daarbij, dus dat is op zich grappig. Daarbij is het al meer dan een jaar geleden dat zijn album Voor Altijd uitkwam. Mei vorig jaar namelijk. Dus werd het wel weer eens tijd voor een nieuwe single. En die is er nu. Je zou kunnen denken, hij heeft natuurlijk een plaatje gemaakt met Donnie. Maar dat is nu echt tijd voor eigen nieuwe solo muziek. Die is er nu. Zijn nieuwe, misschien is het tijd. En nou ja, dat was het zeker. Zoals gezegd is de hele maand juli de korrelplaat van de maand.

Misschien is het tijd. Yves Berendsen, de cordonplaat van de maand juli. Goed, dan gaan we snel maar eens even een blik werpen in de hitlijst. Want daar zijn weer een aantal dingen gebeurd. Ja, het is eigenlijk heel bijzonder is het ondertussen misschien niet meer als je Roxy Dekker heet. Dat zou zomaar kunnen, maar neem niet te snel genoegen met hetgene wat er is. Want dan zou het ook tegen kunnen vallen, zeg maar. Maar zij heeft een liedje gemaakt en dat heet Superstar. En ja, dat is gewoon de hoogste nieuwe binnenkomen van deze week. Komt nieuw binnen namelijk op nummer 18. Goed, en komt ook wel weer mede door het fenomeen TikTok misschien. En dan iets met een dansje. En nou ja, goed, het is wat het is ook, hè. Dat is het ook wel weer zo.

dat op zich snap ik het natuurlijk ook wel weer. Het is ook verdomde moeilijk om op dit liedje stil te blijven zitten. Ja. Superstar Roxy Dekker. De hoogste nieuwe binnenkomen van deze week opnieuw binnen op nummer 18. Dan wil ik ondertussen ook even het volgende met je delen. Want dit is ook krankzinnig wat hier aan het gebeuren is. Ik wil de zon zien zakken in de zee. Ja, het is niet de nummer 1 van Nederland van deze week. Maar wel bijna staat deze week op nummer 2. Ja, het is echt krankzinnig als je het mij vraagt. Dit is de nummer 1 van Nederland. Shakira, Burna Boy, WK Anthem. Dit is Die Die voor de tweede week op rij.

Ja, zo is het maar net. De nummer 1 van Nederland. Shakira aan Burna Boy voor de tweede week op rij. De nummer 1 van Nederland. En de voor de hoogste nieuw binnenkomen nog van deze week. Nummer 18, Roxy Dekker en Superstar. Ja, zo is het dan ook wel weer. Ja, en dus mijn verbazing toch over dat het kan. Zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. Deze week op nummer 2. Het zou zomaar kunnen dat hij volgende week op nummer 1 staat. Daar verbaas ik me dan denk ik niet meer over. Terwijl ik het in eerste instantie ook niet helemaal verwacht had. Maar ik moet toch ook wel zeggen dat als we kijken naar het aantal streams wat het nummer ondertussen heeft, dan denk ik dat we daarvan schrikken. Ja, 6,2 miljoen. 6,2 miljoen. En het plaatje is uit sinds 22 mei 2026. Het is echt, het is krankzinnig, maar het is wel aan het gebeuren. Het is ook wel top, hoor. Het is ook echt wel top. Ik moet zeggen, volgens mij, en volgens mij is die ook wel eens als plaat van Nederlandse Bodem, plaat van Nederlandse Bodem voorbij gekomen. Daar kunnen we natuurlijk even zoeken of we hem een keer gedraaid hebben. Nee, joh, niet eens. Oh, en ik vond het eigenlijk wel typisch. Ik kan me niet voorstellen dat we die niet gedraaid hebben ooit als plaat van Nederlandse Bodem. Nee, Raymond Hermans wel veel. De begin met een R, Robert Pater. Ja, we hebben natuurlijk andere pareltjes uit de klei getrokken de afgelopen periode. Maar je ziet toch dat de Nederlandstalige muziek, zoals dus Cheerio, maar ook Zwoele Zomernachten, maar ook nummers in de categorie plaat van Nederlandse Bodem, dat die het gewoon wel steeds vaker doen. Afgelopen week, gisteravond volgens mij, daar waren de opnames voor Zomerfeest of Muziekfeest op het plein in Zwolle. Heb je dat gezien? Nou, heel dat plein ging ook helemaal los. Toen natuurlijk Zwoele Zomernachten, Mr. Zwoele Zomernachten hemzelf kwam optreden. Het zonde is wel dat hij natuurlijk één liedje heeft dan op dit moment wat even leuk gaat. Maar hij heeft echt nog wel gewoon goede andere plaatjes. En dat is ook dan wel weer een verschil. Dat die 250.000 keer gestreamd worden of zo. Of 185. Ja, het is niet heel gek veel. Maar 6,2 miljoen voor Zwoele Zomernachten. Ja, het is dan toch ineens wat zo'n plaatje aanslaat. En we gaan lekker mee met z'n allen met de hype. En dat is nog fantastisch. Ja, het is hem van harte gegund. Zo is het dan echt. En volgende week nummer 1 is volgende week draaien. Dat is natuurlijk ook wel weer zo. Goed. Laatste blaadje voor dit nu is David Guetta en Rihanna. Who's That Chick?

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. Ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar de hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. Het Groninger Museum is bezig om een groot glazen kunstwerk te verplaatsen naar de binnenstad. Het museum wil daarmee een nieuw publiek bereiken, maar kunstkenners zijn verbaasd. Zo denkt de voormalig directeur van het museum dat het verplaatsen van de 70 rode, gele en oranje sculpturen duur en ingewikkeld is. Elk deel weegt tussen de 8 en 15 kilo. Bij de verhuizing kan makkelijk een stukje afbreken, vrezen kenners. Het kunstwerk was in 2019 de duurste aankoop ooit van het Groninger Museum. De vrouwenfinale op Wimbledon is dit jaar een Tsjechisch onderrondje. Linda Noskova versloeg vanavond de Oekraïense Marta Kostyuk. In 2 sets werd het 6-4 en 6-4. Vanmiddag had Karolina Mugova zich al geplaatst. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: Kortom, Korevaar.
6: Donderdagavond van 8 tot 10 uur. Gepresenteerd door Dennis Korevaar. Kortom, Korevaar. Met in het tweede uur alles over jouw favoriete artiest. En Dennis Danskwartier. Dit is Kortom, Korevaar. Dit is Kortom, Korevaar.

goedenavond. Het is vandaag donderdag 9 juli 2026, 8 over 9. Mijn naam is Dennis, leuk dat je luistert. Dit is tot de klok van 10, Kortom Korrevaar, jaargang 7, nummertje 326. We begonnen het uur met Go West. Ja, even lekker de Pet Shop Boys op de radio. Het plaatje duurt gewoon bijna 5 minuten. Dus dat is gewoon even lekker, even opstarten in het tweede uur van Kortom Korrevaar. Dus dat is hartstikke gezellig. Kijken we nog even naar de huidige stand van zaken op dit moment. Dan zien wij niet heel veel bijzonders te melden. Nog een uurtje, dan, of nou ja, bijna drie kwartier zou ik willen zeggen. Dan gaat natuurlijk Frankrijk, Marokko van start. Ja, dat is natuurlijk goed. Benieuwd wat dat gaat worden in die kwartfinale. Ja, en wat ik net ook inderdaad op de... wat we net op het nieuws hebben gehoord. Die hond die dat meisje dood heeft gebeten. Dat is toch... Ja, ik vind dat toch wel opmerkelijk te noemen. Het ongeluk gebeurde in Drosa, een plaats in deelstaat Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland. Volgens de politie speelde het meisje dus met de hond, zoals we net hebben gehoord. En zo'n Amerikaanse Staffordshire Terrier. Ja, ik heb... Ja... Van de naam, joh, hondenrassen, je moet mij echt niet bellen. Want ik heb werkelijk waar geen idee. Maar als je het nu zo, als je dan die foto ziet, dan denk je inderdaad... Oh ja, nee, dan weet ik wel welke bedoeld worden. Maar, dat, ja... Ja... En dan wordt onderzocht of zij de aanval hadden kunnen voorkomen. Dan vraag ik me toch af, hoe ga je dat dan onderzoeken? Hoe ga je nou onderzoeken of iemand had kunnen voorkomen... Dat meisje dan aangevallen werd door die hond? Ja, ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee. Ik vind het een beetje gek ook. Een beetje gekkig dat je dat dan wil gaan onderzoeken. Nou, ik heb geen idee. Het is wat het is en het is vervelend genoeg. Dat is het ook natuurlijk. Ja, dat is het ook. Het is vervelend genoeg. En meer kan ik er niet heel erg veel over zeggen. Maar ja. Ja, honden, ze zijn echt je grootste vriend. Ja, in de meeste situaties dan, zou ik willen zeggen. Maar... Het is, ja, het is wel een beetje gek, hoor. Ja, een beetje gek. Nou ja, goed, het is wat het is, ook zou ik willen zeggen. Dan nog iets? Nee, niet heel erg gek. Veel per se wat er aan de hand is. Ja, het is weinig vandaag te melden. Er is weinig vandaag te melden als het gaat om het nieuws. Het is ook wel zomer, hè? Dus dan... Ja, het is een beetje komkommertijd en zo. De schoolvakanties die beginnen natuurlijk bijna. Als het goed is het vanaf volgende week vakantie. Nou moet ik wel zeggen dat ik vanuit de radiostudio kijken we natuurlijk op het schoolplein. Van de Kiezelenkei hier in Bergambacht. Maar ik moet zeggen, daar hangen allemaal slingers. En er staan ook nog wel heel veel fietsen. Zou het dan iets van een eindmusical kunnen zijn? Ik heb geen idee. Vinden die op dit moment nog plaats of is dat al geweest? Ik weet dat eigenlijk nooit zo goed. Het is voor mij al, 16 jaar geleden denk ik, dat ik een eindmusical heb gedaan. Dat is inderdaad vrij lang geleden, maar ik heb geen idee wanneer dat dan ongeveer ook weer is. Nou ja, goed, maakt ook verder niet heel veel uit. Als dat nu is, dan veel plezier natuurlijk op deze mooie donderdagavond. Het is een vrij mooie donderdagavond, lekker zonnig nog. Zo'n 24 graden op het moment, dus we hebben verder weinig te klagen. En de muziek is goed, dat is ook wel weer zo. Ik moet zeggen dat we er lekker in zitten. We zitten lekker in de wedstrijd, hoor. We zitten lekker in de wedstrijd, dat is hartstikke fijn. Ja, ik heb vanmiddag ook lekker buiten even gezeten, gewoon in de tuin. Niet mijn eigen tuin, maar wel gewoon in een tuin. En ja, ik ben gewoon bij vreemde mensen in de tuin. Nee, even bij een vriend langs geweest. Om even daar lekker in de tuin te zitten. En gewoon even lekker in het zonnetje. En dat was wel warm in het zonnetje op een gegeven moment. En waar het helemaal warm was, is dan het moment dat je natuurlijk de auto in moet. Dus zorg ook dat je je auto gewoon, nou ja, het liefst in de schaduw hebt staan natuurlijk. Om erger te voorkomen. En met erger bedoel ik warmer. Dus dat is natuurlijk misschien een goed idee. Dan denk ik maar dat het tijd is voor wat muziekjes. Doen we dat in de vorm van Triggerfinger en I Follow Rivers. Plaatje uit 2010, wat natuurlijk gedaan is met het koffiemokje in de studio van 3FM toen de tijd. Er moest nog een pingeltje komen, hè? Er moest nog een pingeltje komen. Nou, en een pingeltje, dat was een koffiekopje uiteindelijk met een lepeltje. Hoe simpel en hoe muzikaal je dan kan zijn. Dat is natuurlijk ook wel zo. Triggerfinger, nu op de radio en hierna nog gedaan.

0: Olha, Confiscópia.
1: Musicalkopje, zo is het dan ook wel weer.
0: Ja. Goed, het is 9:15 geweest. Dat betekent dat het tijd is voor de plaat van Nederlandse Bodem. Een aantal weken geleden hadden we al een plaatje van hem. Everybody Happy toen nog. Maar nu zijn nieuwe Horizon.
2: Dit is waar je thuis hoort. MTV Krimpenaar.
0: Ik heb het over Muda.

Met Gezims en Dry met One Shot. En daarvoor de aandachtsplaat van deze week. De aandachtsplaat is een plaatje waarvan ik vind dat die in je playlist moet staan. Muda en Horizon. Goed, dan hebben we dat ook weer gehad. Toch? Ja, nou, dan is het tijd voor een aantal muzikale wetenswaardigheden. Even kijken hoor, ja. Even kijken. Nou, dat Taylor Swift getrouwd is, dat hoeven we niet per se te melden. We beginnen even met goed nieuws. Want ja, er zijn ook wel weer een aantal dingen. Er zijn gewoon veel mensen overleden de afgelopen week. En dat is even jammer, maar dat hebben we straks. U2, die heeft een nieuw album aangekondigd. De eerste band bracht dinsdag al een eerste single van het album uit, genaamd Street of Dreams. Het nog titelloze album moet later dit jaar verschijnen. U2 noemt het album het eerste in 9 jaar. Al verscheen in 2023 nog het album Songs of Surrenders. Daar stonden heropnames van oudere nummers op van de band, zoals hits One en Where the Streets Have No Name. Dus dat is dat. Komt dus later dit jaar met een nieuw album. Ja, het is spannend hoor. Het is spannend. Hey, en vanavond wordt natuurlijk de kwartfinale gespeeld tussen Marokko en Frankrijk. Maar Justin Bieber is toegevoegd aan de lijst van artiesten die optreden tijdens de rust van de finale van het WK voetbal. Ook Burna Boy en The Muppets voegen zich toe aan de al eerder aangekondigde BTS, Shakira en Madonna. Dus ja, WK-finale is zondag 19 juli om 9 uur in de avond Nederlandse tijd in het MetLife Stadium in East Rutherford, dat vlakbij New York ligt. Dus dat is goed nieuws. En Ringo Starr die heeft op zijn 86ste verjaardag een eredoctoraat in de muziek ontvangen van de Universiteit van Liverpool. De voormalige drummer van The Beatles ontving de onderscheiding tijdens een besloten ceremonie. Dus dat is natuurlijk hartstikke mooi. 86, joh, dat is even een leeftijd. Dat is even een leeftijd, ja. Goed, nou, dan hebben we dat ook weer er doorheen geboord. Zo is het dan ook wel weer. Kunnen we door. Ja, zo is het dan ook alweer. Tijd voor nieuwe muziek, weer tijd voor nieuwe muziek. En dit is wel een momentje, hoor. 13 jaar geleden gingen zij als duo uit elkaar en stond Nederland vanwege dat nieuws misschien wel even stil. De laatste jaren traden ze wel op en sloten ze eigenlijk nooit uit dat er nieuwe muziek aan zou kunnen komen. Of zo. Dat hing altijd een beetje in de lucht. Slapeloze nachten hebben we ervan gehad, misschien ook wel. Maar het moment is nu daar. Het zijn namelijk de Opposites die weer terug zijn met gezamenlijk nieuwe muziek. Hun nieuwe heet Feestje op mijn graf. En die hoor je nu in Kortom Korrelvaar hier op Bert de Krimpen en Waard.

Mike Williams en Falling In. En daarvoor nog Phil Collins en Can't Stop Loving You. En de nieuwe Opposites met Feestje op mijn graf. Goed, ja, dat is dan wel weer een bruggetje wat ik kan maken. Want Total Eclipse of the Heart zangeres Bonnie Tyler is overleden deze week. Dat is allemaal afgelopen woensdag gebeurd. 75 jaar geworden. En ja, hoef je natuurlijk verder weinig over te zeggen. Want ze is natuurlijk redelijk bekend ook, als je het mij vraagt. Dus het nieuws dat ze overleden is, is denk ik al schokkend genoeg. En dan Lauren Bennett. Ja, dus misschien voor veel mensen een naam die niet 1, 2, 3 een belletje doet rinkelen, maar de Britse zangeres van de voormalige band GRL en bekend van het nummer Party Rock Anthem is op 36-jarige leeftijd overleden. 36, dat is natuurlijk ontzettend jong. De Party Rock Anthem is van de LMFAO. Dat is een nummer wat, nou, ik denk 13 jaar geleden ondertussen uitkwam. En dat was echt wel een zomerhitje ook wel toen de tijd. En het was, nou, het was krankzinnig. Of het is krankzinnig dat dat nu of 2011 alweer, moet ik zeggen. Ja, Bennett beleefde haar doorbraak met de meidengroep Paradiso Girls met de debuutsingle Patron Tequila. Ze verliet de groep in 2010. Een jaar later behaalden ze samen met LMFAO en Groenrock een wereldwijd succes met Party Rock Anthem. En dat nummer dat stond 45 weken lang in de Nederlandse top 100. De zangeres werkte samen met artiesten als Will.i.am, CeeLo Green. En in 2013 werd ze lid van de meidengroep GRL. En die scoorde een hit met Ugly Heart. In 2014 werd bandlid Simone Bedel doodgevonden in haar woning nadat ze een einde aan haar leven had gemaakt. En sinds de dood van Bedel had de groep verschillende samenstellingen. De was actief tot 2021. Een doodsoorzaak is niet bekend in dit geval. En oud-gitarist en songwriter Gerard de Broconier is op 70-jarige leeftijd overleden. Meldde Omroep Gelderland en de Stentor afgelopen zondag. De Broconier was al geruime tijd ziek en maakte deel uit van 1978 tot 83 van de groep Toontje Lager. Ja, die natuurlijk bekend werd met hits als Zoveel te doen, net als in de film, en Stiekem gedanst. En samen met toetsenist Bert Hermelink schreef hij onder meer het nummer De deur staat altijd op een kier. Ja, het is ook dat. Dat was wel weer even een dingetje, een toontje lager. Letterlijk een toontje lager. Maar het is sneu genoeg. Tot zover de overlijdensberichten ook wel weer, zou ik willen zeggen. De muzikale wetenswaardigheden maar direct. Want het is wel, ja, het doet ook wel iets met de sfeer, moet ik zeggen. Hè? Dat is sfeer, bijna sfeer, meteen kapot. 7:30. Zo, hoor mij nou. 9:50. Het is nog steeds licht. Het is nog steeds lekker buiten. Het is nog steeds zonnig, terwijl hij wel langzaam ondergaat. Maar dit is een mooi moment, hè? Dit is een mooi moment. Laten we even dit moment even pakken om gewoon even naar buiten te kijken met z'n allen. Ik ga het ook even doen. Even naar buiten kijken. En dan toch zien hoe mooi de lucht erbij hangt vandaag. Dat is toch ongekend. Ik was onderweg naar huis vanmiddag. Vanavond net na het eten. Vanuit Brabant, want daar was ik. En toen had ik wel de zon precies in mijn giegel. Dat is toch minder lekker. Maar op het moment dat je dan bij Dordrecht de A16 opdraait, dan heb je hem zo in de zijkant. Dat is toch beter. En dan kun je ook weer wat zien door je smerige ruiten van die regenbui van laatst. Maar en je moet je auto ook niet onder een boom zetten. Daar knapt hij ook niet heel erg van op. Maar ja, als dat het enige plekje is, dan zit je er toch neer. Ja, mijn vader is altijd zo dat mijn vader wil eigenlijk nooit de auto onder een boom neerzetten. Ik snap wel waarom, want het is smerig. En alle vuiligheid die in die boom zit, die zit vervolgens op je auto. Maar als dat toch het enige plekje is, dan ga ik hem daar terecht neerzetten. Ja, ja, ja, dat zijn van die dingen die je dan, ja, dat zijn van die dingen, ja. Goed, nou, ja, ik weet het dan verder eigenlijk ook niet meer. Muziekje dan maar, Jorginho en Jonna Fraser uit 2016. Dit is Laat Niet Los.

0: thuis, op het werk en in de auto. Altijd, altijd. RTV Krimpen het Waard.
1: I think that I'll keep loving you way past 65. We made a language for us two. We don't need to describe.

Sophie Tucker and Best Friend. En daarvoor Jairzinho nog met Jonne Fraser en Laat Niet Los. Zometeen moeten we er echt aan geloven. Dennis Deenskwartier komt er voor je aan. En ik zou willen zeggen, riem me vast, want het wordt een heftige rit. Dat allemaal zometeen, maar eerst nog even... Ik weet eigenlijk niet wat ik nog kan vertellen, want er is heel weinig te vertellen. En dat heb ik net al gemerkt, omdat ik echt slap uit... Ik heb het echt helemaal nergens over. Dat is echt krankzinnig. Even kijken. Het is nog een kwartiertje voordat Frankrijk-Marokko begint. Marokko-Frankrijk, hoe je het wil noemen. Dat is dan mooi, dat kwartiertje wat je nog even kan vullen door middel van Dennis Dennis Kwartier. Want ik zeg, dat wordt één groot feest. We hebben bijvoorbeeld in chronologische volgorde Tokame van Fragma, Venby en Goddard met Messi in Heaven, The Hum van Dimitri Vegas en Like Mike samen met Umut Ozgan en tot slot Headhunters en Crystal Lake met Live Your Life. Dus we bouwen hem weer lekker op en we breken de tent weer lekker af. Dat is ook wel weer zo. Dat is echt wel weer wat er aan het gebeuren is. Dus dat is top. Ik zou zeggen, komt helemaal goed. Kunnen we voor de vorm nog even starten met even kijken of dit werkt. Ja hoor, werkt ook. Ja, en deze, ja, die werkt ook. Nou, gaan we dan. Talk, man.

Zo, dat was het dan alweer. Dennis Denskoet hier. En dat was allemaal weer gezellig. Grote lovers volgorde hoor je Fragma, Toka mee. Venby en Goddard met Messi in Heaven. Dimitri Vegas en Like Mike, Omid Ozcan. Tot slot met The Hum. En Headhunters en Crystal Lake en Live Your Life. Goed, 9:30 en 9:30 voordat daar in Amerika weer een balletje over het veld gaat rollen. Dus zijn precies op tijd wil je dat zien. Tot zover deze Kortom Korenvaar van donderdag 9 juli 2026. Voor ons zit het er weer op, maar ik spreek je graag volgende week weer met een nieuwe Kortom Korenvaar. En weer op de donderdagavond. Weer om vanaf 8 uur en weer hier op RTV Krimpenwaard natuurlijk. Over 2 weken is leuk misschien om even te melden tussen neus en lippen door dat we Kortom Korenvaar non-zomerstop gaan doen. Dus dat is leuk. Over 2 weken. Volgende week nog een reguliere, maar over 2 weken dat. En dan komt ook wel gewoon alles voorbij hoor, wat je wil horen. Aandachtsplaat, plaat van Nederlandse bodem. Kortom plaat van de maand natuurlijk. Dus dat komt allemaal wel voorbij. En het leukste misschien van al, Dennis Dance Kwartier XL. Dus dat wordt gezellig. Dus dat wilde ik nog even op de valreep even genoemd hebben. Dan, wat mij betreft, de groeten. En tot volgende week.

0: Hey, Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. En ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Een Duitse man is door de Nederlandse politierechter bij verstek veroordeeld omdat hij zich had misdragen aan boord van een vliegtuig. Volgens NH Nieuws had de bemanning van de Corendon-vlucht het zo druk met de man dat de gezagvoerder afgeleid was en een gevaarlijke blunder maakte. Hij gaf een verkeerde vlieghoogte door, maar werd gecorrigeerd door de co-piloot. De passagier maakte ruzie en dreigde een bemanningslid te slaan. De man werd na de landing door de marechaussee van boord gehaald. Hij moet €750 boete betalen. De politie is in een aantal steden voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Het weer blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. Bij de school is al jaren veel te doen over het onderwijs. Resultaten van leerlingen zijn slecht en het bestuur is niet van alles op de hoogte. Volledig onverwacht is Eva Heijblom geen wethouder van Rotterdam geworden. In de gemeenteraad bleek er geen meerderheid voor de kandidaat-wethouder van D66. In plaats daarvan stemde de raad op iemand anders, Joan Nunnally. Zij kreeg 2 stemmen meer. De bloemen lagen al klaar voor Heijblom en ook haar familie was aanwezig. Maar direct na de stemming verliet ze de raadzaal. Joan Nunnally spreekt van een mooie verrassing. Ze gaat nadenken of ze wethouder wil worden. De politie in een aantal steden is voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk die nu bezig is. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd van Marokko tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Bij het gemeentehuis in Oldebroek in Gelderland is gedemonstreerd tegen het besluit om het lokale LHBTI-beleid te schrappen. De nieuwe conservatieve coalitie heeft besloten op Coming Out Day geen regenboogvlag meer te hijsen en te stoppen met beleid om de sociale acceptatie van LHBTI'ers te verbeteren. Oldebroek is de eerste gemeente die dat beleid actief wil terugdraaien. Vanavond werden in de gemeente de nieuwe wethouders geïnstalleerd. En ook was er een kleine tegendemonstratie. Daarnaast werd er door ruim 100 boeren gedemonstreerd tegen de wolf. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Het koelt af naar 12 tot 17 graden uiteindelijk. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband

0: info.
1: Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

0: info.
1: Een belangrijke mededeling voor het aanvragen van een identiteitsbewijs. Dag luisteraars, houd rekening met het aanvragen van een nieuw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs. Dit in verband met de verhuizing van het gemeentekantoor naar het nieuwe pand in Bergambacht. Wie op 16, 17 of 20 juli een aanvraag doet, die kan het document pas vanaf 28 juli ophalen, uitsluitend op afspraak. Check dus op tijd of de identiteitsbewijzen aangevraagd moeten worden. En hou rekening mee dat je dus op 16, 17 of 20 juli het identiteitsbewijs pas na 28 juli kan ophalen.

0: info.
1: Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 19 juli aanstaande verzorgd door de Nederlands Hervormde Kerk, wijkgemeente 2 uit Stolwijk. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Volkswagen wil het aantal automodellen flink terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Zo moeten de kosten worden verlaagd. De directie heeft dat plan voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Volkswagen is de grootste autofabrikant van Europa en heeft het al een tijd moeilijk door hoge kosten, concurrentie uit China en Amerikaanse importheffingen. Ook andere merken in de Volkswagen-groep, zoals Audi, Skoda en Seat, moeten volgens de plannen de komende jaren inkrimpen. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn afgelopen nacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, waarmee het totaal van deze week op 36 komt. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Oekraïne valt al langere tijd de Russische logistieke en energieinfrastructuur rond de Krim aan. Onder meer olieraffinaderijen en opslagplaatsen zijn geregeld doelwit. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de zesde etappe op grote achterstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com. Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een spelinloop in Krimpen aan de Lek. Elke vierde woensdag van de maand is er een spelinloop met klaverjassen, Rummy Cup, Mens Erger Je Niet en nog veel, veel meer spelletjes. Het gebeurt allemaal in de oude praktijk aan de Brede Rode Straat nummer 3 in Krimpen aan de Lek. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Kom eens een keertje langs.

0: info.
1: Het is vakantie.
2: Dag luisteraars, tot eind augustus is het bij RTV Knippen de Waard ook een periode met vakantie voor de meeste medewerkers. De vaste programmering op de radio wordt zoveel mogelijk aangehouden. Fijne vakantie allemaal en tot gauw weer.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: Regio-info.
1: Non-stop muziek met Regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joe Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Frankrijk moet in de halve finale tegen Spanje of België, die elkaar de komende dag treffen. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

regio-info. Gouda's Filmzomer. Filmhuis Gouda organiseert de tweede editie van Gouda's Filmzomer. En dat vanaf 16 juli aanstaande. Alle informatie vindt u op www.filmhuisgouda.nl.

info. Tips voor als je terug bent van vakantie. Dag luisteraars. Tips voor als je terug bent van vakantie. Denk aan bijvoorbeeld, pak direct je koffer uit en zet de wasmachine aan. Zet ramen en deuren wijd open om te luchten. Ga niet gelijk aan het werk. Voorkom dat je rust direct weer verdwijnt. Plan een momentje in met familie en vrienden om bij te praten en start weer rustig op met werken.

regio-info. Rondom de Kerkum. Rondom de Kerkum, het religieuze programma van RTV Krimpenerwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 12 juli aanstaande verzorgd door Kees de Lange namens de Remonstrantse gemeente Schoonhoven. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.